NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. En een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Bij de brand in Apeldoorn kwam veel rook vrij. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey de tweede man van de Amerikaanse veiligheidsdienst opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de 2 het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. Daarom blokkeren ze de schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn dan ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Onverwacht. NPO Klassiek.

Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En dit is een sonate voor piano. De eerste. Een adagio van Manuel Blasco da Nebra. Gespeeld door Javier Perianes. En als je net goed oplette, dan hoorde je eventjes dat er even iets misging. Hè? Met dat kleine reclameblokje en een item van Bach. Maar toch weer niet. Ja jongens, het is zo vroeg. Ook voor mij. Ik ben ook pas net wakker. Maar goed, we gaan de dag goed beginnen vandaag. En dat gaan we doen met muziek van Antonín Rijga. En zo meteen in het ochtendconcert één van die beroemde strijkkwartetten van Borodin. Straks een gedichtje. Straks wat muziek van Bach. Joh, er staat zoveel moois op de planning. Want de dag kan niet vroeg genoeg beginnen. Dus we duiken erin. Het blaasquintet van Antonín Rijga. Het tweede stuk. Derde deel. En je hoort het Bel Fiato Quintet. Fijn dat je luistert.

0: Nou, dat is eenvoudig wakker worden met het Bel Fiato Quintet. Het tweede blaasquintet van Antonin Rajcha. Het derde deel, Poco Andante Grazioso. Ik heb wel zin om een wat langer stuk muziek te duiken, waar ik even echt in kan.
1: Het ochtendconcert.
0: Als je voor de dag op NPO Klassiek al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we op dit tijdstip van de dag even de tijd nemen om echt wat dieper in een werk te duiken. Om echt eventjes, ja, gewoon een langere symfonie of een strijkkwartet of een pianotrio uit te lichten. Waar we normaal op NPO Klassiek in de waan van de dag niet altijd de tijd voor hebben. Een soort thuisconcertervaring. En vandaag doen we dat met Alexander Borodin. Borodin die leidde een dubbel leven. Hij was 's nachts en 's avonds componist. En in de vroege ochtenden op dit uur was hij chemicus in het lab. Voor alle chemie-nerds onder ons, Alexander Borodin is in de scheikunde het meest bekend vanwege zijn medeontdekking van de Aldol-reactie en zijn pionierswerk op het gebied van fluorhoudende organische verbindingen en decarboxylering. Goedemorgen, als jij ook een scheikunde-nerd bent, je bent niet alleen. Alexander Borodin is met je. Maar hij was dus ook componist. En wat voor een. Hij schreef beroemde strijkkwartetten, waarvan de tweede mij het meeste raakt. En die gaan we dus ook vandaag luisteren. Dit tweede strijkkwartet schreef hij als huwelijkscadeau voor zijn vrouw Ekaterina. Een intiem werk vol liefde. Sommige mannen geven diamanten, of ringen, of dure auto's, of snoepreisjes. En anderen kunnen een strijkkwartet voor je schrijven. Hier het eerste deel, Allegro Moderato, met ook het Borodin Quartet. Het kwartet opgericht in de naam van Alexander Borodin. We doen het eerste en we doen het derde deel. Het tweede deel laten we even liggen.

0: Geen slechte muziek, volgens scheikundigen. Dit is dat beroemde tweede strijkkwartet van Alexander Borodin vandaag in het ochtendconcert. We luisteren het eerste en het derde deel. Het tweede deel hou je even van me te goed. En dit is uitgevoerd door ook het kwartet wat de naam draagt van de componist, het Borodin Kwartet.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, na zo'n lang instrumentaal deel in het ochtendconcert vind ik het altijd wel lekker om even wat menselijk stemgeluid te horen. Even iets gezongens, dus in de vorm van koormuziek. Nou ja, koor. In dit geval is het eigenlijk één persoon. Die zingt het

0: Geen slechte muziek, voor een scheikundige. Dit is dat beroemde tweede strijkkwartet van Alexander Borodin vandaag in het ochtendconcert. We luisteren het eerste en het derde deel. Het tweede deel hou je even van me te goed. En dit is uitgevoerd door ook het kwartet wat de naam draagt van de componist, het Borodin Kwartet.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, na zo'n lang instrumentaal deel in het ochtendconcert vind ik het altijd wel lekker om even wat menselijk stemgeluid te horen. Even iets gezongens, dus in de vorm van koormuziek. Nou ja, koor. In dit geval is het eigenlijk één persoon. Die zingt het samen met een percussiegroep, Soul Percussion. En dit stuk heet The Parting Glass. Dat is een oud Schots afscheidslied dat hier in een moderne, bijna intieme draai krijgt. Beetje alsof je in een kroeg zit met een groep vrienden, de kroeg gaat sluiten, de nacht is voorbij. Beetje zoals nu misschien wel. Als je net uit een kroeg komt, goedemorgen. En dat je dan nog één keer je glas heft en een lied zingt. En dat is dit lied. The Parting Glass, Caroline Shaw, Soul Percussion.

Goedenavond en goedemorgen. Caroline Shaw, de componist die zingt dit lied, The Parting Glass, begeleid door Soul Percussion, een oud Schots dranklied uit de kroeg. Met een hele mooie laatste zin, namelijk: maar omdat het nu eenmaal mijn lot is dat ik ga en jullie niet, zal ik zachtjes opstaan en vol liefde roepen, weltrusten en de vreugde zij met ons allen.

Het 15e pianoconcert, tweede deel, het andante van Wolfgang Amadeus Mozart, pianist Jean-Eflamme Bavouze, begeleid door het Manchester Camerata onder leiding van Gábor Takács Nagy. En daarvoor hoorde je de soundtrack uit de film The Hours van Philip Glass. Met die film The Hours, waar ook Nicole Kidman in speelde en wie nog meer. Nog een paar andere beroemde acteurs. Hele leuke film als je het mij vraagt. Goed, we gaan verder met de orde van de dag. Dit is muziek van Gerald Finzi.

0: Muziek van Gerald Finzi, Let Us Garlands Bring. Amy Dixon op saxofoon. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Onder andere van Federico Mompo, een gedichtje van Remco Kampert. Uiteraard een onverwachtje en iets van een New Yorkse componist. Dit is NPO Klassiek. Fijn dat je luistert.
1: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
2: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
0: NPO Klassiek.

0: Muziek van de Catalaanse componist Federico Mompó. Dit is Impressiones Intimas. Anja Legner op cello. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. En we maken er vandaag een hele mooie dag van. Het wordt ook een hele mooie dag. Mooi weer vandaag. En mooie muziek. En een mooi gedicht van Remco Kampert. Want ik wil eventjes de nacht afzwaaien met een klein gedicht in
1: Dichten van de Nacht.
0: En dit gedicht heet Nu zal het verder. Nu zal het verder tot de laatste frase over jou en mij moeten gaan. Jou die ik lief heb, als was het mijn eigen bestaan. Nachten die zwart zijn en ochtenden zon. Ik de dichter, jij die begon mij aan te kijken, ernstig. Ik die vergeten was dat het allemaal nog kon. Liefde, ik breng daar niets tegen in. Moeilijk wordt simpel, ik in je in.

0: Muziek van Victor Calabes, gespeeld door het Camerata Baltica. Kamermuziek voor strijkers. En daarvoor hoorde je iets van een Amerikaanse jonge componist Nico Muley. Dit was Quiet Music met de Nederlandse harpiste Lavinia Meijer. Nou, goed. Ik vind het wel een heel mooi moment eigenlijk om even wakker te worden met wat muziek van Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek en Voor de Dag al wat langer luistert dan vandaag, dan weet je dat we dat altijd net even op een andere manier doen dan waar de grote Johann Sebastian het voor bedoeldheid had. Altijd net even op een instrument of in een bezetting waar dit net niet helemaal voor geschreven was in het originele idee. En de meeste gekke dingen komen voorbij. Hè? Bach op pedaalemmers, Bach op een fluit gemaakt van bleekselderij. Maar altijd met de onderliggende gedachte dat die noten van Johann Sebastian Bach zo goed zijn dat het eigenlijk geen donder uitmaakt op welk instrument je het speelt, zolang je het maar speelt. En vandaag doen we dat met een oud Russisch instrument met een oorsprong in de 16e eeuw. Een domra, een soort klein gitaartje eigenlijk met een bolle achterkant, gestemd als een altviool. Je hoort de domra-speler Eva Kirpitsch.

beroemde muziek van Felix Mendelssohn, de vierde symfonie, de Italiënische. Tweede deel, en dat schreef hij dus toen hij pas 21 jaar oud was. Wat een ongelooflijk wonder. Het Chamber Orchestra of Europe, onder leiding van Yannick Nezet-Séguin. En nu even een andere gauwouwe van Alessandro Marcello. Dit is zijn Hobo-concert.

0: Italiaanse muziek van Alessandro Marcello, gespeeld door een Italiaanse hoboïste Andrea Mion, het hoboconcert. Begeleid door het Concerto Italiano. Nou, echt een Italiaans feestje.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ja, goedemorgen, fijn dat je naar ons luistert. Het is iets over 6:30 en vandaag gaan we de dag eens even mooi opstarten. Het wordt heel mooi weer vandaag, uitzonderlijk warm voor september. Zometeen Chopin en Grieg en ik test even je taalkennis. Maar als eerst eventjes nog het tweede deel van het strijkkwartet van Alexander Borodin.

Het tweede deel uit het tweede strijkkwartet van Alexander Borodin, gespeeld door het kwartet, wat ook de naam draagt van de componist, het Borodin Quartet. Ik heb al zin in een klein spelletje. Ik heb al zin om even de staat van jouw taalkennis te testen. Nederlands is een hele rijke taal. Mensen vergeten dat vaak. Mensen zeggen wel eens dat Nederlands een soort keukenduits is, boerenduits, maar het is het helemaal niet, joh. We hebben heel veel woorden die we eigenlijk al lang niet meer gebruiken, maar die het best verdienen om weer in het lexicon opgenomen te worden. Zoals bijvoorbeeld het woord schielijk. Ken jij het woord schielijk? Wat betekent dat woord? Schielijk. Schielijk, maar dan schielijk natuurlijk, hè, zoals je het uitspreekt. Betekent dat A, slordig, B, het doel missend, of C, plotseling en haastig? Het woord van de dag is schielijk. Ken jij het woord schielijk? A, slordig, B, het doelmissend, of C, plotseling en haastig? Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister-app of via Instagram. Dan hoor je het goede antwoord natuurlijk zometeen.

beroemde muziek van Frédéric Chopin, een van zijn preludes. Je hoorde de pianist Eric Lou. Ja, en dan de vraag natuurlijk, wat betekent het woord schielijk? Goedemorgen, zijn we met veel mensen wakker vandaag, joh. Wat een leuke dag. Schielijk, dat was de vraag van vandaag. Hoop leuke reacties in de NPO Luister-app. Quilton17 die zegt, schielijk, dat is het antwoord is C. Mijn ouders gebruikten het altijd. Loes die zegt, zoals men aan de schiet doet, zou ik ook fabelachtig vinden. Het is dus optie C, opschieten. Evelien die zegt, wil je Nederlands geen boerenduiten noemen? Heb je wel een punt inderdaad. In mijn verdediging, ik noemde het niet boerenduits, maar dat hoor ik wel eens. En Raimund die zegt ook, ik vermoed dat het snel of vluchtig is. En tot slot, Anna die stuurde een leuke voice memo die ik onder normale omstandigheden wel even zou kunnen draaien. Maar ik heb wat technische problemen vandaag. Dus, schielijk. Inderdaad, plotseling of haastig is wat het betekent. Schielijk is een woord dat in het Middel-Nederlands ontstaan is. Het is een afleiding van een werkwoord schien of skien, dat plotseling gebeuren betekende. En dat in het Nederlands ook voortleeft in geschiedenis, in geschieden en gebeuren. Schien gaat terug op een oud werkwoord voor snel bewegen, waarmee ook het woord schicht is afgeleid. Schicht, schien en dus schielijk, schrikachtig, schuw, al die dingen die komen ook alweer terug in het Duitse woord Geschichte. Wat verhaal en gebeurtenis betekent. Nou, zo kan je maar weer zien dat de Nederlandse etymologie altijd weer terug te voeren is op dat Duits. En daarmee toch even gezegd hebben dat Nederlands helemaal geen boerenduits is. Maar misschien is Duits wel boeren-Nederlands.

Beroemde noten uit de Peregrine-suite van Edvard Grieg, Solveigslied, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek tijdens de ochtend. Volgens mij zelfs met al dit hunker. Maar voordat ik je verlaat, wil ik je nog eventjes een klein stukje laten horen van die ene hele mooie plaat die we net ook al draaiden. Van Caroline Shaw, die componist die hier ook zingt, samen met So Percussion. Fijn dat je luistert. Dit is NPO Klassiek voor de dag. Mijn naam is Camille. Blijf bij ons. Simple.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, en dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren startte een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot het symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren in Spanje de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bolana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode. Ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil schrijven.
3: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
1: Het weer: droog, geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
0: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Zo'n plek bij een tankstation waar je even kunt uitrusten heette altijd gewoon een parkeerplek. En ineens, poef, heet het een verzorgingsplek. Wie bedenkt zoiets? Wat betekent het? Ik heb daar zo'n beeld bij van opa die even verschoond moet worden. Of je verliet je huis met een gapende wond die nog even, ja, verzorgd moest worden. Sommige dingen worden zo onduidelijk. Goedemorgen.

0: Ja, je kunt maar meteen beter je dagelijkse portie Vivaldi aan de kop hebben dan... Ja, ik kan er weer tegen. Concert voor cello, fagot en strijkorkest hoorde je. Rick Stotijn op contrabas, die komen we later nog tegen als we het halen. Bram van Sambeek op fagot. En je hoorde ook nog Camerata van de Royal Concert Gebouworkest. Het is dinsdag 29 september en ik nam vast de voorpagina's voor je door. De leider van de Venezolaanse oppositie in ballingschap, Machado, kreeg vorige week van Nederland geen toestemming om te landen op Aruba of Curaçao. Dat las ik in de Volkskrant. Kleine diplomatieke ruil dus. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet reageren. De waterstand in de Rijn blijft zakken, meldt het AD. Er wordt momenteel de helft minder vracht vervoerd over het water dan in dezelfde periode vorig jaar. De Schipholplannen, waar vandaag over wordt gedebatteerd, stuiten op grote kritiek uit alle hoeken. Trouw bericht dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. En de Telegraaf meldt dat bijna 2/3 van de zorgprofessionals grijpt naar AI-tools als ChatGPT, wanneer de toepassingen die hun werkgever aanbiedt niet voldoen aan hun eigen behoeften. Chatbots zijn niet bedoeld voor medische besluitvorming, dus dat krijgt vast nog een staartje. Straks meer uit de kranten. Martine van Poeteren schrijft het overzicht. Verder is er nieuws, het cryptogram en meer. Techniek vandaag, Jesse Borkens. Goedemorgen, Jesse. En samenstelling en regie, Jacobus den Herder.
1: Goedemorgen, Aldit.
0: Goedemorgen, Jacobus.
1: Ja, de hele samenstelling komt van AI deze ochtend.
0: Dus is dat? Ik wilde je vragen wat voor buien dat heb gedaan, maar je hebt het helemaal niet gedaan.
1: Toch wel. Nee, dit is echt een gouden eerlijke den Herder samenstelling.
0: Ja?
1: Ja hoor.
0: En daar kunnen we ons op verheugen.
1: Die is lichtvoetig, zou ik zeggen, van aard.
0: Daar houden we van. En zeker deze dag. Welkom bij de ochtend.

Javier Perianes speelde deze mooie sonate van Domenico Scarlatti. Het cryptogram van vandaag. En je weet het wel of je weet het niet, maar we geven deze week een verrassingspakket weg. Met daarin twee albums. En welke dat zijn, ja, dat vertel ik niet, want dan is de verrassing weg. We zijn in ieder geval een beetje aan het opruimen deze week. En daar kun jij je voordeel mee doen. Maar dan moet je natuurlijk wel even het cryptogram oplossen. De opgave is: klinkt uit de mond van een sopraan alsof ze naar de wc moet. Klinkt uit de mond van een sopraan alsof ze naar de wc moet. Wil jij zo'n mooi verrassingspakket? Dan stuur je je oplossing in via de NPO Luister-app of via de mail deochtend@kro-ncrv.nl.

0: Je hoorde de ouverture uit Les Surprises de l'Amour. En dat zijn er vele. It sneaks up on you. En ineens is het er. Of het is in één keer weer weg. Allemaal lastige dingen. Muziek van Jean-Philippe Rameau, hoorde je. Les Talents Lyriques speelde het onder leiding van Christophe Rousset. Kwart over zeven is het. En je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. Vanochtend is militair historicus Christ Klep mijn ontbijtgast. Goedemorgen, Christ.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, dat klinkt al heel zonnig, terwijl het nog een soort van donker is buiten. Was er iets van je gading in de media deze dag?
1: Ja, absoluut. Ja, even de dingen waar ik vannacht op aansloeg. Nou, niet dat ik de hele nacht het nieuws gevolgd heb, hoor. Maar ik vanochtend vroeg op aansloeg, is dat nieuws rond in Groot-Brittannië over die Fairford 5.
0: Nou.
1: Die vijf terreurverdachten, zogenaamd dan, dat weten we nog niet, die gearresteerd zijn bij de Britse vliegbasis Fairford in het weekend.
0: Mm.
1: En dat sloeg ik sowieso op aan, omdat ik was vroeger vliegtuigspotter. En dat is zo iemand die vliegtuigen herkent, weet je wel.
0: Ja.
1: En fotografeert. Dus wij kwamen vroeger nog wel eens op Fairford. En vandaar dat ik daar extra op aansloeg. Nee, maar er is weer nieuw nieuws, zou je bijna kunnen zeggen. Vannacht, de Britse media zijn nu aan het speculeren of president Trump toch niet alsnog zijn mond voorbij heeft gepraat. Oh, verrassend, zou je zeggen,
0: ja,
1: dat hij dat
0: nou
1: gedaan heeft. Nee, hij had natuurlijk in het weekend al gereageerd op die arrestatie van die vijf door te zeggen, ja, het was een groot terreurcomplot. Mm-hmm. En ze zouden big damage gaan doen en er was een geplande bomaanslag. Gisteren heeft Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft daar eens aan toegevoegd dat het ook ging om buitenlandse terroristen.
0: Ook
1: dus
0: nog,
1: dat
0: ja,
1: het echt wel degelijk een groot terreurplot was. En intussen heeft de Britse politie gezegd, ja, maar die vijf busjes, of sorry, die drie busjes en die vijf mannen, die waren helemaal niet gevaarlijk. We hebben helemaal geen gevaarlijk materiaal aangetroffen.
0: Zo.
1: In de busjes die we bij de vliegbasis hebben aangetroffen. Ging het niet, ja, het is niet mogelijk, hè? Ging het niet bijvoorbeeld om een paintball oefening? Of ging het bijvoorbeeld niet om een andere hoax, zoals je dat dan nieuws?
0: Ja.
1: Maar nee, Trump vannacht weer heeft gezegd dat het wel degelijk om een groot complot ging. En nou speculeren de Britse media dus, dat Trump het heeft over een ander terreurcomplot.
0: Oh.
1: Dus dat eigenlijk wat nu gebeurd is rond Fairford, dat toeval is. En dat die vijf knullen daar toevallig s'nachts rondliepen en ontdekt zijn. Maar dat die helemaal geen terroristische aanslag van plan waren. Maar dat ze iets anders aan het doen waren. Wie weet wat, iets met drugs misschien.
0: Het zou niet de eerste keer zijn, hè, Chris, dat er zoiets gebeurde. Dat Trump
1: dingen
0: door elkaar haalde.
1: Ja. Nee, absoluut. En nou zit de Britse regering zit dus vandaag weer met die hele kwestie in zijn maag. Want ja, er is een groot Labour-congres natuurlijk. De Britse premier moet hierop gaan reageren. De Britse minister van Defensie, Wes Streeting, heeft gisteren gezegd dat de boerin die vijf mannen ontdekte geen volledig beeld had van de situatie. Ja, is dat dan weer een verwijzing naar het feit dat het om iets groters ging, weet je wel? Wat ze al in beeld hadden.
0: Het wordt nog smullen dit, ja.
1: Ja, Trump heeft vandaag dan ook nog eens een keer gezegd dat er nauwe samenwerking was tussen Scotland Yard, de Britse geheime diensten en de CIA. Dus duidt dat dan op iets, weet je wel? Ja, ik vind het wel een fascinerend verhaal.
0: Ja, ik ook. Ik heb ook allemaal onmiddellijk theorieën in mijn hoofd, maar daar ga ik je niet mee vermoeien. Maar dit is wel smullen. Ja, dit is wel smullen. En had je nog wat anders, Christ?
1: Ja, iets meer, wat meer over taalkunde zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ik volg natuurlijk ook met groot interesse de hele discussie over over de gluurbrillen.
0: Ja, oh ja.
1: Waar hou je jezelf mee bezig, zou je zeggen. Maar dat vind ik dan wel heel interessant om te volgen.
0: Mm-hmm.
1: En er is nu, merk ik, in de ingezonden brievenrubrieken, ook vanochtend in de Volkskrant weer, is een hele discussie ontstaan over de term gluurbril. Sommige media gebruiken nog de officiële term, de smart camera bril is daar wat meestal gebruikt wordt. En dan zijn er mensen die storen zich daaraan en die zeggen, ja, maar dat is dan weer een eufemisme.
0: Mm-hmm.
1: Want je moet het eigenlijk gluurbril noemen, want dan geef je duidelijk aan wat het eigenlijk is. En ja, ik sloeg daarop aan, omdat ik natuurlijk ook onderwijs heb gegeven op de universiteit. En ik toen ook al merkte dat je toch wel behoorlijk begon op te passen op wat je zei in de wetenschap, dat iedereen een smartphone bij zich had.
0: Precies.
1: En dat misschien allemaal aan het opnemen was en daar misschien beelden van had.
0: Het
1: en
0: is dat toch ook een beetje gluren? Ik weet toch niet of jij loopt te filmen of niet? Dat is toch een beetje gluren?
1: Nee, en ik merk nu dat bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens al heeft gezegd van ja, dit is dus gewoon illegaal.
0: Ja.
1: Wat hier gebeurd is, een inbreuk op je privacy. Ik vind wel verruststellend dat de Tweede Kamer nu zich daarmee gaat bezighouden en binnenkort waarschijnlijk met wetgeving komt. Maar ik vind zo'n gluurbril, als je echt naar mijn mening vraagt, vind ik ver over de grens. Hè. Ik vind smartphones wat dat betreft vaak al over de grens gaan. Ja. Dat mensen bijvoorbeeld in een restaurant selfies maken waar jij ook op staat, hè, op de achtergrond. En een gluurbril vind ik dan echt niet eens een discussie waard. Nou, dat zou gewoon verboden moeten worden.
0: Helemaal eens. Hartstikke interessante onderwerpen. Allebei met een staartje, no doubt. Dankjewel, Chris. Fijn om je weer in de uitzending te hebben.
1: Prettige dag nog.
0: Hetzelfde.

buitengewoon mooie muziek. Pari Intervallo van Arvo Pärt. Op trombone Jurgen van Rijen. En op klarinet Hein Wiedijk.

0: Uit de vijfde symfonie van Franz Schubert hoor je deze, ja, dit menuet, hè. Dit heerlijke menuet. Je hoorde die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen onder leiding van Paavo Järvi. Het is 19:30, het nieuwsbulletin op deze dinsdag 29 september. De Spaanse vrouw van 87 jaar, die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. De uitzetting werd de afgelopen dagen het symbool van de wooncrisis en torenhoge huurprijzen in Spanje. In Barcelona gingen mensen massaal de straat op en in de binnenstad van Madrid werd een groot tentenkamp neergezet. De Spaanse premier Sánchez probeert vandaag groen licht te krijgen voor een pakket noodmaatregelen. Maar of dat genoeg is, is volgens NOS-correspondent Miral de Bruyne nog maar de vraag.
1: Dan is ook maar de vraag of die mensen die op Solbaf bivakeren, of die dan ook weg zullen gaan. Want ja, er is ook natuurlijk een kans dat zij zeggen, nee, wat jullie doen of wat jullie hebben besloten, dat vinden wij niet genoeg. Wij willen meer, dus blijven we hier.
0: De vrouw die al 70 jaar in haar appartement woont, kan er in ieder geval nog 8 jaar blijven tegen een voor haar betaalbare huurprijs. 2 op de 3 Nederlanders praat nooit met de huisarts over de kans op hartproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag op Wereldhartdag verschijnt. Veel mensen onderschatten de risico's op hartproblemen en zijn te weinig bewust met hun gezondheid bezig. Zo vertelt cardioloog Bas Hamer in het Radio 1-journaal.
2: Een heleboel leken die hebben het idee dat een hoog cholesterolgehalte gekoppeld is aan overgewicht, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn mensen die helemaal normaal postuur hebben met een torenhoog cholesterolgehalte en andersom komt ook voor. Dus als je het niet laat meten, dan zou je het ook niet weten.
0: Wereldhartdag is bedoeld om het bewustzijn over hart- en vaatziekten te vergroten. Het aantal Nederlanders die er geen probleem mee hebben dat een man zijn vrouw slaat, is licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen dat een man zijn vrouwelijke partner slaat. 4 jaar geleden was dat nog 13%. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie noemt de cijfers schrikbarend. In de Achterhoek begint vandaag het jaarlijkse congres van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeentebestuurders uit het hele land komen samen in de gemeente Oost-Gelre en Winterswijk. Kinderen uit de schoolklas uit Lichtenvoorde oefenden gisteren alvast voor de ontvangst van de hoogwaardigheidsbekleders die het congres gaan openen. Maar wie komen er ook alweer?
3: Rob Jette en Maxima.
4: Ik weet de namen niet meer, maar dan mogen we hun ontvangen.
3: Ja, gewoon belangrijke mensen voor Nederland.
0: En zo is dat. Er worden 3000 mensen verwacht op het VNG-congres. Het weer en verkeer krijg je van Jaap Vriezo. Goedemorgen, Jaap.
5: Goedemorgen. Het wordt vandaag uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En het grootste deel van de dag schijnt gewoon de zon. Ja, en het is echt 29 september. Situatie op de weg. Een vrij drukke dinsdagochtendspits. 72 files met een totale lengte van 345 kilometer.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Je hoorde deel 2 en 3 uit de herfst van The Four Seasons Recomposed van Max Richter. Met prachtig vioolspel. Dat vind ik echt iedere keer weer van Daniel Hope. Jacobus?
1: Ja?
0: Ildebrando Pizzetti?
1: Oh ja, kijk, we gaan volgende week de top 400 uitzenden. En dan weet ik al dat er in de bovenste regionen best wel wat requiems zullen staan. Mozart, Fauré en terecht. En ik denk ook dat dit werk er niet in staat. Namelijk het requiem van Ildebrando Pizzetti.
0: Goeie naam, zeg.
1: Ja, ja. En het is een prachtig stuk. Het is geschreven in 1900. Het was een opdracht voor het overlijden van de Italiaanse koning Umberto. Die is vermoord.
0: Ja.
1: En dat was zijn opdracht om daar een stuk bij te schrijven. En dat viel toen heel ongelukkig. Ook nog samen met een persoonlijke crisis. Want zijn vrouw overleed plotseling.
0: Oh nee.
1: Dus die twee die kwamen samen.
0: En dat hoor je terug, neem ik aan.
1: Natuurlijk hoor je dat terug. Ja. En hij heeft gekozen voor eigenlijk een vrij kleine setting zonder groot orkest. Wat in die tijd wel gebruikelijk was. Dus het is een vrij kleinschalig requiem. En het klonk voor het eerst ruim 100 jaar geleden in het Pantheon in Rome. Dat moet toch wel magisch zijn geweest.
0: Schitterend.
1: En het is een heel erg mooie muziek. Het opening van dat requiem van Pizzetti.

0: Ja, Kyrie uit Messa di Requiem van Ildebrando Pizzetti. Zeer goedgekeurd, Jacobus.
1: Bij deze, hè? Ja, prachtig.
0: Ja, heel erg mooi. Ja. Conspirare hoorde je onder leiding van Craig Hella Johnson. Martine was druk met het krantenoverzicht. Het is op tijd af en ik lees het samen met Jaap.
2: Koffie meer intrek dan benzine. Die kop staat in de Volkskrant boven een artikel over de Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens. Door de hoge benzineprijzen is dit jaar al 1,5 miljard euro naar Duitsland en België gestroomd via tanktoerisme, schrijft de krant.
0: Over 2 dagen gaat de prijs van benzine en diesel in Duitsland 17 cent naar beneden. Geen statiegeld inleverautomaat of de lekkerste koffie of een voetbal met een Achterhoekse vlag erop houdt klanten nu nog in Nederland. 10 jaar geleden kreeg pomphouder Koelman 500 klanten per dag. Nu mag hij blij zijn met 50.
2: Jongeren zijn gek op beleggen, meldt het AD. De afgelopen 2 jaar nam het aantal beleggers tussen 18 en 34 jaar met bijna 25% toe. En daar wil de Amsterdamse Euronext heel graag van profiteren. Crypto of Amerikaanse aandelen, waar jongeren nu vooral in zitten, daar heeft Nederland volgens de beurs niks aan.
0: Deze week opende er daarom aan het Beursplein een vernieuwde AEX Experience. Een interactieve tour met beleggingsspel. 5de klassers van het Christelijk Gymnasium in Utrecht kregen die primeur. Het ministerie van Onderwijs moet beleggen standaard in het vak economie opnemen, vindt de directeur van Euronext.
2: In NRC een reportage uit Italië, waar premier Meloni aan de macht is met de belofte en het beleid om de migratie in te dammen. Maar de Prosecco-oogst in het land kan niet zonder arbeidsmigranten. Seizoensarbeiders uit het buitenland mogen daarom wel in grote getalen in het land in.
0: En dat leidt tot moderne slavernijpraktijken. Amrit Pal uit India betaalde in totaal bijna 18.000 euro voor een visum, vliegticket en de belofte van een baan. En om zijn schulden af te betalen werkte hij 7 dagen per week zonder betaling. Een verblijfsstatus heeft hij ook nog gekocht voor 3.000 euro.
2: In steeds meer gemeenten is een wachtlijst voor kamers met aandacht, schrijft de Telegraaf. Uit huisgeplaatste kinderen moeten na hun 18e op eigen benen staan. En dat is na jaren in een jeugdzorginstelling of pleeggezin niet makkelijk.
0: Particulieren die een kamer willen verhuren en niet daarvoor de hoofdprijs willen, melden zich aan. Veel tijd brengen de Utrechtse hospita Schut en haar student William niet met elkaar door. Ze zijn allebei gesteld op hun privacy, maar ze is er als hij haar nodig heeft.
2: Als schrijfster Karin Sitalsing niet ooit een gesprek had afgeluisterd, hadden we het nooit geweten, schrijft Trouw. De kok van de Titanic was een Groningse bakkersknecht. En over die Hendrik Bolhuis is er nu een boek. Bolhuis ging in 1912 met de Titanic ten onder, maar zijn scheepskist belandde bij een achternicht.
0: Met een kookboek, een treinkaartje, wat brieven en aanzichtkaarten begon Sitalsing haar speurtocht. De kok van de Titanic gaat over een gewone man uit Groningen, schrijft de krant. Zijn leven werd groter door de komst van de trein. Tot het uiteindelijk weer heel klein werd in de laatste minuten op een cruiseschip. Spannend. Dit en nog heel veel meer in de kranten vandaag.

0: Ja, dit was op zoveel manieren verrukkelijk. Laat ik beginnen met het klarinetje van Gianluigi Trovesi. Heerlijk. Sowieso gewoon de muziek zelf. De Españoletas van Lucas Ruiz de Ribayas, Spaanse harpist en componist. En natuurlijk de titel Españoletas. Want dat heeft verschillende betekenissen, Jacobus. Maar ik kies voor de platte cakes uit Aragon. Omdat ik zo lekker. Ontzettend dol ben op cake. Een bedankje aan Mieke Kerkhoff voor de twee mooie boeken die ik heb ontvangen. Zeer fijn. En dan ga ik even kijken bij het cryptogram hoe dat gaat. Zijn er al een paar leuke antwoorden? Ik heb nog niet gekeken.
1: Volgens mij vinden mensen de opgave al leuk. Dat is
0: ja,
1: goed om te
0: weten.
1: Ja, dat
0: vind ik namelijk ook.
1: Het gaat best goed met de oplossingen.
0: Goed zo. Laat ik even de opgave herhalen. Klinkt uit de mond van een sopraan alsof ze naar de wc moet. Nou, je oplossing weet je, dat kan via de NPO Luister-app en via de mail. En dan kijk ik ook nog even het tweede uur in, want in de jaren 50 en 60 werden overspannen huisvrouwen soms wekenlang naar een rusthuis gestuurd. Schrijver Susanna Jansen onderzocht wat daarachter zat en ik ga haar strakjes spreken. Tot het nieuws hoor je muziek van Pedro Elias Gutierrez uit Venezuela. Eigenlijk het onofficiële volkslied van dat land, een liefdesverklaring aan de natuur. Tot straks.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel. Met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl, een initiatief van Stichting Kiem.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
8: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
9: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
8: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur door Dorald Megens met het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte aan de mogelijkheid blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
2: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten. Waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
1: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. En inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf, dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming, gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisten dat huurders beter beschermd worden. In Zweden zijn de formatieonderhandelingen onder leiding van de Sociaaldemocraten geklapt. Deze maand won het linkse blok, nipt de verkiezingen. Normaal gesproken gaat de formatie een stuk sneller, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Omdat ze in heel Scandinavië wat ze blokpolitiek noemen hebben. Dus partijen geven voorafgaand aan de verkiezingen aan waar ze zich aansluiten, bij het linkse of het rechtse blok. En dat geeft duidelijkheid voor de kiezers, omdat die weten niet dus wat voor partij ze kiezen, maar ook op wat voor regering ze stemmen.
1: Iemand anders moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van die appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Er is niemand gewond geraakt. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand in Apeldoorn is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, maxima van 23 graden op de Wadden en 29 in het zuidoosten. En ook morgen warm zomer, nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
11: Gisteren een inspiratiesymposium met als thema ons gedrag en waarom we zo vastlopen in het sociale verkeer. Bioloog Patrick van Veen leerde ons dat we elkaar weer zouden moeten vlooien, zoals onze broeders en zusters de apen dat doen. Dan breng je langdurig quality time met elkaar door. En dat werkt. Ik heb een alternatief. Een dagje bij de black hair kapper. Dan zit je ook uren aan elkaar vast en los je ook alle wereldproblemen op. En je haar zit weer goed. Goedemorgen.

0: Fijne opname van deze suite voor cello van Johann Sebastian Bach. Relatief nieuw ook. Je hoorde Mirjam Prandi op cello. Het is dinsdag 29 september en we nemen vast de voorschot op deze dag. Ik had het memo niet op tijd ontvangen, dus ik wijk af. Ik had rood moeten aantrekken vandaag op de jaarlijkse Dress Red Day. De Hartstichting vraagt hiermee aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Die zijn vaak moeilijk te herkennen en daarom is extra onderzoek nodig. Een groep van uit huis geplaatste kinderen van het toeslagenschandaal gaat met een open brief naar de Tweede Kamer vandaag. Ze vragen de politiek om een onafhankelijk onderzoek. Een bijzondere rechtszaak in Limburg. Een bakker maakt bezwaar tegen de strenge regels waaraan een Limburgse fly moet voldoen. Het gebak moet vanwege de beschermde status binnen 48 uur nabereiding worden verkocht. En volgens de bakker leidt dat tot voedselverspilling. Ontdek gisteren, begrijp vandaag, dat is het motto van de maand van de geschiedenis die op het punt van beginnen staat. Straks praat ik met Susanne Jansen, die het speciale essay voor de themamaand schreef. Techniek vandaag, Jesse Borkens, de muziek krijgen we van Jacobus den Herder, doet ook de regie. Veel Zuid-Amerikaans dit uur, zie ik. Daar doe je me een groot plezier mee.
1: Daar komt nog wat voorbij, ja, dat klopt. Ja. Ja. En je hebt geen rode kleding, maar wel elke keer als je iets gaat praten, gaat er wel een rood lampje branden.
0: Wat goed dat je me daar even op wijst.
1: Dat is wel weer mooi.
0: Dus ik ben toch een klein beetje in stijl. Fijn om te weten. Welkom bij deel 2 van de ochtend.

De valse badinage hoorde je uit de eerste balletsuite van Dmitri Shostakovich. Royal Scottish National Orchestra was dat, onder leiding van Neeme Järvi, omdat we in het eerste uur zo'n Paavo Järvi hadden gedraaid. Geven de vader ook even een kansje, zo zijn we.

0: De lijst met muziek waar ik niet zonder kan iedere dag groeit. Binnenkort heb ik helemaal geen tijd meer voor iets anders. Dit was Philip Glass met A Brief History of Time. En dat is van de soundtrack van de documentaire die gemaakt werd naar aanleiding van het boek van Stephen Hawking. En dat boek vind ik een absolute aanrader, dus ga er eens een keertje doorheen. Angèle Dubo speelde prachtig viool en je hoorde ook nog La Pietà. Wassen, koken, schoonmaken, kinderen verzorgen en dat vaak ook nog voor een groot gezin. Voor huisvrouwen in de jaren 50 en 60 hield het werk eigenlijk nooit op. En de man kwam in die tijd alleen op zondag het vlees snijden. Wie bezweek onder die druk, die kreeg al heel snel het stempel overspannen en werd soms wekenlang naar een rusthuis gestuurd. Ook de moeder van Susanna Jansen overkwam dat. Voor de maand van de geschiedenis schreef ze Project Rust en dook ze in die vergeten geschiedenis. Goedemorgen, Susanna.
1: Goedemorgen.
0: Ja, huisvrouwen werden dus overspannen genoemd en naar een rusthuis genoemd. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, dit gaat over vrouwen met wie iets mankeerde. Of ze waren moe, of ze hadden hoofdpijnen. Dat kwam door het vele werk wat ze deden. Of doordat ze misschien andere klachten hadden die niet herkend werden. Dat is eigenlijk niet meer te achterhalen. Maar huisvrouwen waren in die tijd echt het fundament onder de samenleving. Ja. Als een huisvrouw niet functioneerde, dan functioneerde het gezin niet. Dus werd er gezocht naar oplossingen. En omdat eigenlijk alle klachten van vrouwen die niet duidelijk waren, al snel tussen de oren werden gezocht, moesten ze gaan rusten.
0: Ja, ja. En dan zaten ze dan in zo'n tehuis. Ik noem het een tehuis, want sorry, het heet een rusthuis. En dan kwamen ze weer tot rust. Ja, dat is het idee.
1: Dat was het idee, dat ze tot rust kwamen en ook weer gelukkig werden. Mm-hmm. En dat gebeurde eigenlijk heel vaak niet.
0: Nee, precies. En wanneer ze dan in zo'n rusthuis zaten, wat gebeurde dan met de rest van het gezin? Want zoals ik al zei, de vader was elders op dat moment, hè?
1: Ja, vaders hadden toen een 48-urige werkweek en soms nog met bijbaantjes. Dus die konden ook niet zo heel erg veel doen. Er bestonden gezinsvervangende verzorgsters, die konden in huis komen. Mm-hmm. Maar wat ik heel vaak heb gehoord ook, is dat jonge meisjes van, laten we zeggen, 12, 13, 14 jaar van school werden thuisgehouden.
0: De oudste zus, zeg maar.
1: Om de taken van hun moeder over te nemen. De oudste zus. Of kinderen moesten naar een kinderterhuis. Of ze werden verspreid over allerlei andere gezinnen.
0: Ja, ach.
1: Dat had enorm veel impact.
0: Dus
1: dat is eigenlijk...
0: Ja, ga je gang. Dat is eigenlijk...
1: Ik heb gesproken met kinderen van deze moeders. Want de meeste van deze moeders zijn er niet meer. Mm-hmm. Door de leeftijd. En dat is wat enorm veel impact heeft gemaakt. Een moeder die niet alleen een paar weken weg was omdat ze naar een rusthuis moest, maar waar het dan al heel lang niet goed mee ging. Dus die al heel lang, maanden of soms jaren, niet beschikbaar was voor het gezin. Of niet emotioneel beschikbaar was omdat het slecht met haar ging.
0: Ja, ja.
1: En ze niet echt geholpen werd, want daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Precies. Nou is het zo dat jouw eigen moeder in 1963 ook in zo'n rusthuis heeft gezeten. Wanneer dacht je, Susanna, dit is niet alleen een familieverhaal, hier zit een veel grotere geschiedenis achter?
1: Ja, ik heb in mijn vorige boek, De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw, heb ik de afgelopen 100 jaar beschreven vanuit het perspectief van vrouwen, met mijn moeder in de hoofdrol. Mm-hmm. En één hoofdstuk, daar ga ik in op de periode dat zij naar het rusthuis moest. En daar kreeg ik heel emotionele reacties op, bij lezingen en op mijn boek, van mensen die zeiden, mijn moeder was ook overspannen, mijn moeder was ook depressief. En dat hoorde ik zo vaak dat ik dacht, ja, wacht even, dit gaat over veel meer mensen. En dat is de reden waarom ik erin ben gedoken.
0: Ja, en je hebt dus Project Rust opgericht. Wat is daar de bedoeling van?
1: Nou, het is de titel van het essay, maar het is ook een platform online, www.projectrust.nl. Als je verhalen hebt over die rusthuizen, ervaringen, of je kent namen van rusthuizen, dan is het eigenlijk een oproep om ze in te sturen naar deze website, want ik wil deze informatie verzamelen. Er is bijna niets over bekend en De informatie komt dan terecht bij het Archief voor Vrouwengeschiedenis Atria, zodat onderzoekers deze periode wel kunnen onderzoeken.
0: Ja, precies. En ook misschien parallellen trekken met vandaag, want we hebben nu natuurlijk wel wasmachines, allerlei andere gadgets die het leven van een huismoeder beter maken. Maar zijn er parallellen met vandaag?
1: Die zijn zonneklaar. Nog steeds wordt, als vrouwen iets mankeren dat niet helemaal duidelijk is, wordt in eerste instantie gedacht, het zal wel mentaal zijn.
0: Ja.
1: En ik denk nu even aan de dag van hart- en vaatziekten vandaag.
0: Precies.
1: Hoe ontzettend veel vrouwen eerst als overspannen zijn aangemerkt. Of kalmeringsmiddelen hebben gekregen, omdat hun klachten niet herkend werden. En
0: of
1: dat
0: serieus
1: is iets wat nog steeds
0: werden.
1: Gebeurt.
0: Ja, dat
1: ja,
0: is dus ook
1: ja,
0: vaak.
1: Precies,
0: hè?
1: Ja, precies, niet serieus genomen.
0: Precies. Even heel kort nog, Susanna. Hoe is het met je moeder gegaan na dat rusthuis?
1: Het klinkt heel gek, maar na dat rusthuis ben ik verwekt, wat niet de bedoeling was. Maar goed, het is gebeurd. En nadat ik geboren werd, dat heeft mijn moeder mij vaak verteld, had ze weer een reden om uit bed te komen.
0: Nou, kijk, dat is in ieder geval een kleine troost voor jou. Want een plezierig verhaal is dit natuurlijk niet als het je moeder betreft. Dank je wel dat je dit hebt allemaal kunnen vertellen. En vanavond kunnen we nog veel meer van je horen. Om 7:00 zit je in het programma Opium, ook op NPO Klassiek. En daar kun je wat meer de diepte in dan in dit programma. Dank je wel, Susanna Jansen. Ja.
1: Dankjewel.

Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, een serenade voor blazers. Je hoorde de Academie für Alte Musik Berlin. Kort kijkje bij het cryptogram met de leuke opgave vandaag. Klinkt uit de mond van een sopraan alsof ze naar de wc moet. Jesse Borkens kijkt me aan alsof je het in Keulen hoort donderen. Dat is inderdaad zo. Als je je oplossing weet, laat het ons weten. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: Ja, dat was Joseph Haydn met een hele vroege sonate uit zijn enorme oeuvre. Je hoorde Jean-Eflamme Bavouzé op piano. 8:30 is het nieuwsbulletin van dit tijdstip natuurlijk, op dinsdag 29 september. In Frankrijk zijn gisteren 164 scholieren opgepakt bij protesten op middelbare scholen. Daarbij raakten zeker 27 mensen gewond. De protestbeweging begon vorige week in de regio Parijs, toen scholieren de ingangen van hun middelbare school blokkeerden. Ze demonstreren tegen aanhoudende problemen in het onderwijs, zoals overvolle klassen, het lerarentekort en hoge werkdruk.
1: Monsieur le maire, est-ce que vous nous soutenez?
2: Je vous soutiens.
3: La mobilisation que vous faites est une mobilisation juste, digne et légitime.
0: Een Franse scholierenvakbond heeft opgeroepen om vandaag opnieuw middelbare scholen te blokkeren. Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld, is 24 uur per dag via de chat te bereiken. Bellen kon al wel de hele dag, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijden te gebruiken. De uitbreiding daarvan moet helpen om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op te sporen. Een woordvoerder van Veilig Thuis legt uit waarom voor sommige mensen chatten beter werkt dan bellen.
4: Als Bot kijkt naar de jeugd, er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je dan niet horen, omdat die anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden.
0: De uitbreiding van de chatfunctie is een maand geleden in stilte ingevoerd, maar vandaag pas bekendgemaakt. Het effect is al merkbaar. Er wordt nu 3 keer zoveel gechat en er zijn inmiddels meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen doet vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant een oproep om data van Europese burgers niet over te dragen aan de Amerikaanse AI-industrie. Ierland heeft daarover een voorstel ingediend en daardoor kunnen de grote techbedrijven alle Europese persoonsgegevens onbeperkt gebruiken.
5: En vanuit Ierland wordt denk ik gedacht van, nou, als wij nu gaan zorgen dat we die Europese AI-industrie opbouwen, dan moeten we ook persoonsgegevens vrij gaan geven, zodat die modellen getraind kunnen worden. Ja, wat er natuurlijk gebeurt, is dat de grote Amerikaanse bedrijven hiervan gaan profiteren en dus met onze gegevens dadelijk hun modellen gaan trainen. Ja, en dat lijkt me precies het tegenovergestelde van wat we zouden moeten willen.
0: Laurens Dassen stelt in het Radio 1-journaal voor om veel meer in te zetten op normen en waarden gebaseerde Europese AI-industrie. Wandelgebieden op de Waddeneilanden die moeten vrij toegankelijk blijven voor publiek. Dat vindt de actiegroep Wij zijn de Wadden, die vandaag een petitie met 50.000 handtekeningen aanbiedt aan de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat wil een aantal gebieden afsluiten voor wandelaars om de natuur te beschermen. Veel eilanders zijn het daar niet mee eens.
6: En op het moment dat de beleving verdwijnt, verdwijnt eigenlijk ook de verbondenheid met het gebied. En je kan alleen maar voor iets zorgen als je ook ergens van houdt. Als je het meemaakt, als je het beleeft.
0: Het zit de eilandbewoners vooral dwars dat er wel zout en gas wordt gewonnen op de Waddeneilanden. Het weer en het verkeer krijg je van Jaap Frieso.
7: Ja, we kunnen wel eens afstevenen op een recorddag. Want het wordt uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En het record voor een 29 september stamt uit 1934. Toen werd het 25,4 graden in De Bilt en 28 graden in Winterswijk. En we kunnen daar vandaag dus wel eens overheen gaan. Het is een drukke dinsdagochtendspits met meer dan 500 kilometer aan file.
8: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Ja, aangezien dit mijn voorlopig laatste ochtend is, dacht Jacobus natuurlijk, er moet een beetje dwarszak in.
1: Beetje theater, hè?
0: Beetje theater, ja. Beetje pathos. Dank je wel daarvoor. Uit de zevende symfonie van Dvorak dus. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest hoorde je onder leiding van Colin Davis.

0: Venetiaans gondellied hoorde je uit Liederen zonder woorden. Ik doe het lekker op zijn Nederlands vandaag. Van Felix Mendelssohn Bartholdy. Op piano was dat Daniel Barenboim uit Argentinië. Ja, bijna kwart voor negen is het rond dit tijdstip altijd onze cultuurtip, Jacobus. Maar
1: zeker.
0: Dat mogen we niet missen.
1: Nou, deze Daniel Barenboim was nog niet helemaal voor niks.
0: Oh.
1: Want die heeft te maken met Parkinson. Al best wel lang en sinds een paar jaar is hij daar ook meer open over. Want het is natuurlijk als muzikus behoorlijk kwetsbaar.
0: Ja,
1: voor iedereen natuurlijk. Maar, ja. maar het slaat natuurlijk op je spieren. Dus je fijnmotoriek gaat er als eerste aan.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan, zoals hij, pianist bent, dan gaat dat gewoon niet meer.
0: Nou, dat vind ik heel verdrietig.
1: Hij kan nog dirigeren, dat doet hij ook nog wel steeds ook wat minder. Maar het geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om daar onderzoek naar te doen. En daar gaat ook mijn tip over deze dag. Want er is een benefietconcert voor onderzoek naar Parkinson.
0: Ja.
1: En dat is vanmiddag in Nijmegen in de Stad Schouwburg en een concertgebouw de Vereniging. Dat is het begint om 2:00 vanmiddag.
0: Mooie tijd.
1: En dat is een initiatief van Bas Bloem, ook ontbijtgast van dit programma.
0: Ja.
1: Hè?
0: Neuro, wat is die?
1: Hij is expert inderdaad.
0: Precies.
1: Op het gebied van Parkinson, zeker.
0: Ja.
1: En hij heeft allerlei muzici die belangeloos optreden. Frank Boeien komt, Henk Hofstede van de Nits.
0: Goed gedaan,
1: Dries
0: Bas.
1: Roelvink. Ja. Leo Blokhuis is er om de boel.
0: Wat leuk.
1: Te lijmen als onze muziekprofessor natuurlijk in Nederland.
0: Ja.
1: En dat begint dus om 2:00 en dan vanaf 12:30 is er ook al een kunsttentoonstelling in het gebouw van kunstenaars die ook te maken hebben met die ziekte.
0: Mm-hmm.
1: Dus nou ja, het duurt tot 5:00. Dus het is eigenlijk een hele middag rondom dat thema.
0: Met een goed idee,
1: ja,
0: zeg. En
1: ja.
0: Alle geld gaat dus naar onderzoek.
1: Uiteraard, ja. Dus dat is wel heel belangrijk. En iemand die daar ook optreedt is Tanja Kros.
0: De ontzettend leuke Tanja Kros.
1: Ja, zeker. Ja. Dus die... ik weet niet direct wat haar link is eigenlijk met Parkinson. Maar in ieder geval zet ze zich hiervoor in. Dus dat is natuurlijk al hartstikke fijn.
0: Ja.
1: Dus ik dacht ook even hier op zender ruim baan voor Tanja Kros.

0: Ja, als Tanja Cross zingt, dan schiet ik altijd onmiddellijk vol. Dus laat mij eventjes een traantje wegpinken, hoor. Tanja, wat kun je zingen? En wat zong ze eigenlijk? Ze zong La Rosa y el Sauce van Carlos Guastavino uit Argentinië. En ze werd begeleid op piano door Ernst Munneke. Het cryptogram. Dat gaan we eens oplossen. De opgave was, klinkt uit de mond van een sopraan alsof ze naar de wc moet. Nou, er waren heel veel goede antwoorden, hoor. Het antwoord was, ik zeg het meteen maar, hoge noot met een T. Leuk gevonden. En we hebben heel erg gegrabbeld naar wie het kon winnen. En dat werd Tom Geers uit Zeist. Die stuurt ook nog een heel klein gedichtje. Hij zegt, hoge noot, de opgave van vandaag doet me denken aan een olleke bolleke van Dr. Anders P. Spook van de opera, Greef van Zwol, Brouwenstein. Zing met de stem als een bronzen kanon. Een hoge C van deze coloratuursopraan. Joeg al een barst in gewapend beton. Nou, omdat je dit in alle vroegte wist, krijg jij van ons dat verrassingspakketje met daarin twee albums uit onze voorraad hier. Veel plezier daarmee, Tom. En dan gaan we nu draaien, hè? Muziek van Astor Piazzolla en ik zei... Nee, niet?
1: Nee, eerst nog Gabriele Montero.
0: Oh, natuurlijk. Montero. Daar gingen we dat grapje nog over maken. Gabriele Montero uit Venezuela.

0: Uit Venezuela komt ze dus, deze Gabriela Montero. En voor een klassiek pianist schijnt ze heel goed te zijn in improviseren. Dat vertelde Jacobus me net. Dit was ook een improvisatie op de canon van Johan Pachelbel. Naast mij in de studio is Ab Nieuwdorp binnengekomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen altijd. Ja. Hallo.
0: Ga je iets moois doen voor mijn terugreis naar huis?
1: Absoluut. Een hele soundtrack eigenlijk, speciaal voor jou. Met onder andere muziek van Georg Friedrich Händel.
0: Oh.
1: En vrijkaartjes. Ja.
0: Ja, dat scoort altijd af.
1: Ja, zeker.
0: Dank je wel dat je aan me gedacht hebt. En dat was het voor vandaag. Ik ga jullie groeten namens Jacobus, Jaap, Martine en Jesse. En morgen zit Hans hier. Andrea, die is maandag weer terug. En ik moet zeggen, petje af voor haar dat ze al die ochtenden doet. Want het is werkelijk niet niks, zoveel ochtenden. We hebben haar een langere vakantie gegund. En ik heb met ontzettend veel plezier voor haar waargenomen. Voor Pieter en voor Hans. Ook ik heb een fijne zomer gehad. Heel graag tot een andere keer. Dag hoor.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat. Niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je dan niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Müller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit CBS-cijfers. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Dat was in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. Het bedrijf geeft nu toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. Het weer droog, geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden. Mogelijk 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Fijn dat je luistert. Ik voel de vreugde. Dat is de vertaling van Sento la Gioia. En wat is er vreugdevoller dan een schitterende, stralende trompet in vreugdevolle muziek van Georg Friedrich Händel.

trompetiste Alison Balsam en The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock in Cento la Gioia uit Amadigi di Gaula van Georg Friedrich Händel. Beginnen we deze klassieker van dinsdag 29 september met zometeen muziek van Johann Sebastian Bach, die voor het eerst klonk 300 jaar geleden op deze dag. Het is ook nog Sint Michael. Daar vertel ik straks meer over. Maar in deze uitzending ook kans op vrijkaartjes, tenminste als je mee gaat loten. En dat ga je natuurlijk voor het fantastische Hexagon Ensemble voor een concert in deze dagen. Wat ze spelen en hoe dat zit, dat hoor je in de loop van deze klassieke. Naar onder andere deze Mozart.

Je hoorde het derde deel uit het pianoconcert nummer 23 van Mozart met als solist Ben Kim en daaromheen de leden van het Concertgebouw Kamerorkest. Ja, vandaag is het 29 september, is het Sint-Michaël. En heel toevallig, of misschien helemaal niet toevallig, gaan we precies 3 eeuwen terug. Nee, dat is met voorbedachte raden, kan ik je vertellen. Want op 29 september 1726 klonk in Leipzig voor het eerst deze kantate die ik nu laat horen van Johann Sebastian Bach. En die kantate heet Es erhob sich ein Streit. Ja, en dat was een strijd in de hemelse gewesten. Bach begint bepaald niet met engeltjes op wolken, die lekkere mollige engeltjes, die poetie. Nee, dit is een oorlog in de hemel. Want aartsengel Michael neemt het op tegen de draak, tegen de duivel, tegen het kwaad zelf. En Bach laat die strijd meteen losbarsten. Koor, trompetten, pauken, alles in beweging. Maar uiteindelijk gaat deze muziek niet alleen over strijd, ook over bescherming. Over de gedachte dat er juist wanneer het donkerder wordt iets of iemand naast je staat. 300 jaar oud vandaag dus. En geschreven dus ook voor deze dag, Sint-Michaël.

Ja, het begin en het slot van deze kantate is Er hoopt zich ein Streit van Johann Sebastian Bach, geschreven voor Sint-Michael vandaag 29 september. En dus 300 jaar geleden precies klonk hij voor het eerst in Leipzig met dat slotkoraal heel mooi Lass dein Engel mit mir fahren. Ja, en zo hebben we allemaal een beschermengel die met ons meegaat. Uitgevoerd die delen uit de kantate van Johann Sebastian Bach door het Amsterdam Barok Orkest en koor onder leiding van Tom Koopman.

In zijn tijd dat hij chef-dirigent was van het Concertgebouworkest, stond hij ook voor het orkest van de Bijbelse Omroep, Maris Janssons. En met dat orkest nam hij een prachtige Brahms-cyclus op. Dit deel kwam uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Het was het derde deel, Un poco allegretto e grazioso.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek is rond 9:30... waarin je als luisteraar kunt reageren op muziek die een andere luisteraar heeft uitgekozen. En jouw muziek kan dan ook gedraaid gaan worden. Ja, dat is een beetje heel kort de boodschap van deze kettingreactie, maar met grote resultaten. Altijd even terugluisteren naar wat er de dag ervoor klonk. Gisteren dus, toen zaten we in de tuinen onder de regen. Jardin sous la pluie van Claude Debussy.

Ja, dat draaiden we gisteren inderdaad zo rond 9:30... toen het nog vrij droog was. En later die dag ging het regenen. Dat was een heel profetische kettingreactie, om het zo maar eens te zeggen. Gisteren dus, Rien Keukelaar uit Noorddorp, die wil vandaag eigenlijk nog helemaal niet naar binnen. Hij schrijft, over tuinen gesproken, wat dacht je van The Gardens of Buitenzorg van Leopold Gordowski, ook een pianowerk. En daar sluit ook Marijke uit Amersfoort zich graag bij aan. Zij noemt zichzelf een ongeneeslijke tuinliefhebber en ze schrijft erbij, als het even kan, blijf ik nog een dagje in de tuin. Alleen mag het van mij, al die regen, nu wel iets exotischer worden. Nou, dat kan. Ja, Gordowski neemt ons mee naar Buitenzorg, het huidige Bogor op Java, en naar de beroemde botanische tuin daar. The Gardens of Buitenzorg is het 8e deel uit zijn Java-suite, geschreven in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus gisteren Parijs in de regen, vandaag wandelen we onder tropisch groen.

pianist Shane van Neerden. Jonge pianist, een van de virtuozen van het Avrotros Virtuoos label. Staat op een van de uitgaven. Ja, misschien heb jij hem wel in huis, Shane van Neerden, op die cd, dat album. Mag je gerust even melden via de NPO Luister app. Hij speelde ook met Hawieg, mag ik het even helemaal rondmaken, op het Prinsengrachtconcert. En hier dus te horen in muziek van Leopold Godowsky. Een deel uit zijn Java-suite. En dit waren de tuinen van buitenzorg. Ja, waar moeten we morgen volgens jou naar luisteren als reactie op die tuinen van buitenzorg? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail. En jouw associaties zijn van harte welkom. En wees vrij om alle kanten op te associëren. Het belangrijkste is dat je ons appt of mailt deklassieken@avrotros.nl. Thank you for your music. Thanks.

gerust even melden via de NPO Luister-app. Hij speelde ook met Hawieg, mag ik het even helemaal rondmaken, op het Prinsengrachtconcert. En hier dus te horen in muziek van Leopold Godowsky. Een deel uit zijn Java-suite. En dit waren de tuinen van buitenzorg. Ja, waar moeten we morgen volgens jou naar luisteren als reactie op die tuinen van buitenzorg? Laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail. En jouw associaties zijn van harte welkom. En wees vrij om alle kanten op te associëren. Het belangrijkste is dat je ons appt of mailt deklassieken@avrotros.nl. Thank you for your music. Thanks.

0: Jawel, het kan. Combinatie van saxofoon en barok ensemble. In dit geval Asia Fatejeva op saxofoon. En daarbij de Lautencompagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. In Thank You for the Music van de leden van ABBA. Ja, en terwijl die muziek begon, kwam er nog een appje binnen van Hanneke. Naar aanleiding van de kettingreactie, The Gardens of Buitenzorg. En ze schrijft aan Hanneke. Ik ben net het boek van Jan Brokke aan het lezen. De Tuinen van Buitenzorg. Wat een mooi toeval en een prachtig boek. En prachtige muziek. Wilde ik nog even vermelden. Ja, leuk.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

rubriek die gaat over het volgende seizoen. We zijn nog maar net aan de herfst begonnen. Deze gaat over de winter. Eerste symfonie van Tchaikovsky, Winterdromen. Dit was het derde deel, het scherzo, met daarin typisch aanstekelijke Tchaikovsky-wals. Berlini Philharmonica speelde het onder leiding van Bernard, niet Haitink, Herbert von Karajan. Dat was hem.

een van de miniaturen van Antonin Dvorak. Ja, ook echt met recht een klassieke hit. Ik weet dan niet of deze klassieke hit, deze humoresk, volgende week in de top 400 zal staan van NPO Klassiek. Dat weten we overmorgen op donderdag, als de lijst hier in de klassieke onthuld gaat worden. In ieder geval hoorden we Balázs Csokonai. Hij was de pianist in deze Dvorak. Zometeen meer klassieke van Avro Tros hier op NPO Klassiek. En dan ook tijd voor de vrijkaartjes van het Hexagon Ensemble voor hun concert in een van de komende dagen. Zometeen dus vrijkaartjes. Maar nu de wals uit de Suite Antique van John Rutter. Een beetje jazz en een beetje klaversymbool en een beetje fluit.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld naar boeren en arme regio's binnen de EU gaat. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. De premier Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Dan komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Ja, daar word je wel wakker van. De straat ontwaakt met die klap op het einde van dit deel uit Romeo en Julia van Sergei Prokofjev, gespeeld door het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Ja, en dan nu tijd voor de vrijkaartjes. En dat heeft alles te maken met de 38e editie van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Begint komende vrijdag, deze vrijdag begint het. En dat betekent dat er weer een hele oktobermaand lang klassieke muziek gaat klinken op bijzondere plekken in Zeeuws-Vlaanderen. En dat is dit jaar onder het motto grenzeloze klanken. En dat mag je wat mij betreft heel letterlijk nemen, grenzeloos. Want ook voor onze luisteraars aan de andere kant van de grens in Vlaanderen is dit natuurlijk een festival om de oren voor te spitsen en naartoe te gaan. En dat kan dus ook met de vrijkaartjes die ik mag verloten voor één van de concerten op het festival, namelijk vrijdag 9 oktober, dat is volgende week. Dan staat in het Ledel Theater in Oostburg het Hexagon Ensemble samen met sopraan Ekaterina Leventaal. Het programma heet Una Donna. En daarin krijgt de stem alle ruimte. Het Hexagon Ensemble, 5 blazers en piano nemen je eerst mee naar de verfijnde zinnelijke klankwereld van Frankrijk met onder andere Ravel's Scheherazade. En na de pauze gaat het theaterlicht als het ware wat feller aan, want dan klinken Rossini en Mozart met aria's uit Così fan tutte, Don Giovanni en natuurlijk ook Die Zauberflöte. Van intimiteit naar het lied in het volle drama van de opera. Vrijdag 9 oktober dus, en daar komt het. Ik mag kaarten verloten. Als je er naartoe wil, dan meteen even appen via de NPO Luister-app of mailen via deklassieken@avrotros.nl. Heel belangrijk, voor- en achternaam daarbij en ook je e-mailadres. Doe dat voor 11 uur. Dan laat ik nu alvast natuurlijk dat Hexagon-ensemble horen in een avond in Georgië.

Je hoorde het Hexagon Ensemble in deze muziek van Mikhail Ippolitov Ivanov, een avond in Georgië. Ja, en je zou zomaar een hele avond met het Hexagon Ensemble en Ekaterina Leventhal kunnen doorbrengen. Het concert van 9 oktober aanstaande. Vrijkaartjes daarvoor. Wees er snel bij. Dat wil zeggen voor 11 uur vanochtend meeloten via de NPO Luister app of via de mail deklassieken@avrotros.nl. Dat is dus 9 oktober. We blijven nog even bij vandaag, 29 september. Sint Michael. En het is dan ook de vermoedelijke geboortedag van Miguel de Cervantes. En uit zijn verbeelding komt natuurlijk ook een van de wonderlijkste helden uit de literatuur voort, namelijk Don Quixote. Een man die zoveel ridderromans heeft gelezen, Don Quixote, dat hij besluit er zelf maar één te worden. Dus trekt hij de wereld in op zijn magere, nogal stramme paard Rocinante. Een harnas om het lijf, een roestig harnas, verheven idealen in het hoofd. En naast hem zijn veel nuchterdere knecht Sancho Panza op een ezeltje. En waar een ander gewoon een paar windmolens ziet, ziet Don Quixote reuzen. Richard Strauss die maakte in 1897 muziek van en hij verdeelt de rollen heel mooi. De cello is Don Quixote zelf, edel, dromerig, soms volkomen verdwaald in zijn eigen fantasie. En de altviool is Sancho Panza, die hem met beide benen op de grond probeert te houden. En het orkest, dat wordt de wereld waarin werkelijkheid en verbeelding voortdurend door elkaar lopen. Richard Strauss, Don Quixote.

silhouet zie als het ware voorbij komen. Die knokige, lange ridder op zijn paard. En daarnaast de knecht op het ezeltje daarachter. Ook daarachter en daarnaast. Don Quixote en Sancho Panza. Samen gebracht in deze Don Quixote van Richard Strauss. Door Jean-Kien Keras, cello en Tabea Zimmerman, altviool. Want het is eigenlijk gewoon een dubbel concert voor deze instrumenten. En daarbij het Gürzenich Orkest uit Keulen. Onder leiding van François-Xavier Roth. Zometeen muziek onder andere van Gioachino Rossini. Maar eerst nog een deel uit het album van de week. Manuel de Falla en Amor Brojo, saxofonist Andreas Mader en muzikale vrienden.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
2: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regenen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat niet goed met sommige natuurgebieden en een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle dieren dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. Er staan nu waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
0: NPO Klassiek. AVROTROS.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug. Ja, ik hoorde laatst een mooi verhaal over een ekster. Want die stelen alles wat glinstert. En deze ekster, die vliegt nog steeds in Friesland, omgeving Oranjewoud. En heeft voorzien op autosleutels en ook op brillen die dan op tuintafels liggen als ze even niet op de neus van de brildrager zitten. Die worden dan op andere plekken weer teruggevonden, soms met een krasje natuurlijk in het glas. Dat allemaal naar aanleiding van de ekster die ook steelt in deze muziek van Gioachino Rossini. In het Italiaans is dat La Gazza Ladra.

is toch niets moois dan het op Clara afgekondigd te horen worden. Tenminste, dat herinner ik me nog door de collega's van de VRT. Die noemden deze ouverture de diefachtige Ekster. Ja, prachtig. De stelende Ekster. La Gazza Ladra van Rossini. National Philharmonic Orchestra onder leiding van Riccardo Chailly. Zometeen een bezoek aan een van de sprookjes uit 1001 Nacht. We gaan de zee op. Dat doen we met Simbad de Zeeman. En dan meren we ergens aan. Maar voor we richting het oosten gaan, eerst nog even naar Mallorca. Daar meren we ook aan. Naar Santagny, zuidoosten van dat eiland. Een lied dat bijna achterloos begint, alsof iemand gewoon op weg gaat. De Santagny vais partir. Ik vertrok uit Santagny. Maar onderweg komt het bericht dat alles verandert. Rosetta, de geliefde, is gestorven of misschien nog stervende. Zelfs daarover spreken de stemmen elkaar tegen. En ineens wordt zo'n eenvoudige volksmelodie een lied over ongeloof, verdriet en dat vreemde moment waarop de wereld gewoon doorgaat terwijl voor jou alles stilstaat.

0: De jonge prins en de jonge prinses uit Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Solist was Carlo Maria Parazzoli. En daarbij het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. En Carlo Maria, ja, Maria is een naam die zometeen ook zal opduiken in deze klassieke in andere contexten.
1: De klassieken met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek.

aan de vleugel. De pianist die hier ook speelde op het afgelopen Prinsengrachtconcert. Leif Uwe Andsnes, hier omringd door de leden van het Artemis Quartet. In het tweede deel van het donker naar het licht. In die prachtige mars in modo d'una marcia uit het pianoquintet van Robert Schumann. Ja, en nu gaan we nog even de ruimte in. Want precies op deze dag, 29 september 1918... klonk voor het allereerst de orkestversie van The Planets van Gustav Holst. Een nogal avontuurlijke première bovendien in Queen's Hall in Londen... voor een besloten publiek met een jonge Adrian Bolt op de bok. 29 jaar was hij. En toen al die prachtige snor. Als je hem googelt, dan zie je die snor. En veel voorbereidingstijd was er niet. De orkestmuziek kregen Holsts ingewikkelde partijen pas zo'n 2 uur voor de uitvoering pas voor hun neus. En vanochtend luisteren wij hier in de klassieken naar Uranus. En die heet niet The Mystic, dat is Neptune, maar Uranus The Magician, de tovenaar. Ja, en als je luistert, dan hoor je misschien ook iets bekends. Na die plechtige entree komt er een merkwaardige, springerige, noem het koddige optocht op gang. Bijna alsof de tovenaarsleerling van Paul Dukas even om de hoek komt kijken. Die verwantschap wordt ook vaak gehoord. Datzelfde licht grotesk.

aan de vleugel. De pianist die ook speelde op het afgelopen Prinsengrachtconcert. Leif Uwe Andsnes, hier omringd door de leden van het Artemis Quartet. In het tweede deel van het donker naar het licht. In die prachtige mars in modo d'una marcia uit het pianoquintet van Robert Schumann. Ja, en nu gaan we nog even de ruimte in. Want precies op deze dag, 29 september 1918... klonk voor het allereerst de orkestversie van The Planets van Gustav Holst. Een nogal avontuurlijke première bovendien in Queen's Hall in Londen... voor een besloten publiek met een jonge Adrian Bolt op de bok. 29 jaar was hij. En toen al die prachtige snor. Als je hem googelt, dan zie je die snor. En veel voorbereidingstijd was er niet. De orkestmuziek kregen Holsts ingewikkelde partijen pas zo'n 2 uur voor de uitvoering pas voor hun neus. En vanochtend luisteren wij hier in de klassieken naar Uranus. En die heet niet The Mystic, dat is Neptune, maar Uranus The Magician, de tovenaar. Ja, en als je luistert, dan hoor je misschien ook iets bekends. Na die plechtige entree komt er een merkwaardige, springerige, noem het koddige optocht op gang. Bijna alsof de tovenaarsleerling van Paul Dukas even om de hoek komt kijken. Die verwantschap wordt ook vaak gehoord. Datzelfde licht groteske, dat marcheren, dat struikelen en dan weer verder hollen. En het aardige is, de dirigent die we nu horen in deze opname is diezelfde Adrian Bolt, maar dan 60 jaar verder in 1978 nam hij The Planets opnieuw op met het London Philharmonic Orchestra. Hij was toen 89 jaar oud. Dirigent die als jonge man dus deze planeten voor het eerst had laten schitteren in hun baan. En bijna een mensenleven later nog 1 keer naar die constellatie terugkeerde. We gaan luisteren naar The Magician, Uranus.

toch altijd even wachten of er niet toch nog even een klap komt. Net als bij de tovenaarsleerling van Duca. Dit was een andere tovenaar, Uranus, the magician, uit The Planets van Gustav Holst. En nu, ik zei het eerder, Maria in verschillende contexten. Ja, Maria als deel van de naam Karl Maria von Weber. Zometeen een vrolijk springerig deel uit zijn klarinetquintet. Maar nu muziek van Wijnand van Klaveren, gezongen door Wishful Singing. En je zou gewoon een pen, het is vandaag ook de dag van de balpen, een balpen erbij pakken en een notitieblokje. Want dan krijg je een heel ingrediëntenlijst voor het bakken van een Maria-kaakje. In dit geval in de chicere versie, want het is geen kaakje, maar iets anders. Luister maar.

0: ook weer muziek met een knipoog. Dit deel uit het klarinetquintet van Karl Maria van Weber. Destijds geschreven door voor een goede vriend, Frank Beerman. En hier uitgevoerd door een andere fantastische klarinetist, Eduard Bruna. En daarbij het Hagenkwartet. En daarvoor dus het recept voor de ultieme Maria Biscuit. Bij elkaar gezongen door Wishful Singing. Muziek van Wijnand van Klaveren. En ga jij ook iets oppeuzelen, Karin, zo meteen tijdens
1: natuurlijk,
0: de muziekfabriek?
1: Natuurlijk, het is lunchen. Het is lunchen op klassiek. En ja, ik vraag me ook een beetje af, want gisteren is dus Arthur Jussen 30 geworden.
0: Ach.
1: En dan vraag ik me af, zou dan zo'n groot pianist op zo'n dag heel veel piano spelen of gewoon alleen maar taartjes zitten te eten?
0: Misschien allebei wel. En natuurlijk een Limburgse vlaai, want ze komen uit Limburg.
1: Ja, precies. Het kan niet ontbreken. Maar goed, vandaag mag je in ieder geval wel weer eventjes Carnaval der Dieren spelen. In
0: leuk.
1: De muziekfabriek voor
0: Lucas
1: de andere lunchers.
0: En Arthur. 30 alweer?
1: Ja, Arthur, 30 jaar.
0: For always. Voor dus altijd
1: Lucas
0: jong.
1: Jonger of ouder eigenlijk?
0: Dat zoeken we even op. We kunnen natuurlijk even aan onze luisteraars vragen. Misschien even een appje.
1: Zullen die dat uit hun hoofd
0: Wie is
1: weten?
0: De oudste? Ja, nee. Lucas is de oudste. Ja, en Arthur is de jongste.
1: Ja, Arthur is de jongste.
0: Dus dan wordt hij ook geknikt. Dat klopt.
1: Lucas is dus al een dikke dertiger. Die is al 32.
0: Ja, maar ze blijven eeuwig jong. De broers Jussen en...
1: De jongens Jussen.
0: Daartussen de opkomst van de teddyberen. Nu, die gaan ook picknicken. Waarschijnlijk ook met barrière kaakjes en Limburgse vlaaien. Fijne middag, de teddybeers picknick.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè, Aldit?
1: Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja, het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld. Hè?
1: Ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterpjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterpjebord.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees Rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
1: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens de NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldden de eigenaressen van de koffers zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden en het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel. Met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaanderijn.nl.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Gisteren werd hij 30, de grote pianist Arthur Jussen. Daarom speelt hij nu voor zichzelf, samen met zijn broer, een vrolijke finale. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

56 vorig jaar in de klassieke top 400. Het carnaval der dieren van Saint-Saëns. Je hoorde de finale gespeeld door de RCO Chamber Soloists. Samen met Arthur en Lucas Jussen. En ik denk toch altijd, ik heb ook altijd een heel gezellig beeld bij die twee. Volgens mij is met z'n tweeën toppianist zijn leuker dan in je eentje. Een hele goede middag. Het is 29 september en we lunchen ook op deze dinsdagmiddag weer op louter smakelijke klassieke klanken hier in de muziekfabriek. Bent u bekend met ons concept? Nee, nou, een toefje van de sluier dan. Camille Boomsma speelt Gerhard Hamm voor op je boterham. Een walsje van Debussy zal klinken bij wijze van licht verteerbaar intermezzo. En toe Mozart door een tango quintet. Daarnaast vraag ik me af, ja, de dinsdagmiddag is net begonnen, maar wat maakt hem nu al beter voor jou? Sudder je ergens op door? Een gesprek, misschien heb je iets moois gezien of kijk je ergens naar uit, naar een ontmoeting? Stuur je mooi moment hierheen met de NPO Luister-app naar deze studio. Ga ik er namelijk muziek bij uitzoeken. Dus app hem maar.

0: Emmanuel Laporte op Obo d'Amore met Amandine Beyer op viool naast hem. En zij leiden Gli Incogniti, het ensemble. Ze speelde twee delen uit het concert voor Obo d'Amore en strijkorkest van Johann Sebastian Bach.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, gisteren hadden we een aardappel voor de lunch met de pianoklanken van Sophia Dracht. Vandaag een boterham, dankzij ook al een pianist, Camille Boomsma, met muziek van Gerhard Hamm. Muziek die Boomsma kreeg toegestopt na een van zijn optredens door een nakomeling van Gerhard, Karel Hamm. En Camille Boomsma speelde die muziek thuis en was direct onder de indruk van, zo vertelt hij zelf, de verfijning en verhalende kracht. Gerhard Hamm behoort op een zekere manier tot het muzikale erfgoed van Robert Schumann. Hij schrijft kleinschalige poëtische overdenkingen over grote romantische gebaren. Einde citaat. En ja, het was ook een grote lokale beroemdheid. Geboren in 1835 in Trier, groeide Hamm uit tot een belangrijk figuur in het muzikale leven in zuidelijk Nederland. Geliefd in Venlo en ver daarbuiten als leraar, dirigent, lid van allerhande muziekkringen en organisaties. En daarnaast schreef hij dus ook nog heel veel muziek, kamermuziek, orkestrale werken en solo pianostukken die Camille Boomsma ondertussen volop op cd heeft gezet. En Camille Boomsma zegt daarbij, het is een vergeten Nederlandse componist die het verdient om vaker geluisterd te worden bij deze.

kunt es sein, hoorde je. En daarna Nun bist du mein van componist Gerhard Hamm. Vergeten, Duits geboren Nederlandse componist, gespeeld door pianist Camille Boomsma.

Sarah Christ op haar harp met de wals romantiek van Claude Debussy. Daarvoor muziek uit Little Women van Alexandre Desplat. Mooi moment. Wat maakt deze dinsdagmiddag beter? Stuur het hierheen, zoek ik er muziek bij. Martien, hij stuurt een foto van een kudde schapen. De schapen, schrijft hij erbij, luisteren ook mee. Fijne uitzending jullie, groet uit Ketel. Ja, hou dat boksje dicht bij die wollige oortjes. Willy Anne schrijft, ik ga vanmiddag leren baklava te maken in het dorpshuis hier in de buurt door een Syrische vrouw. Ik verheug me erop. Zalig baklava. Insgelijks, Willy Anne. En Jetka, tot slot, stuurt een foto van een bos. Mooi, met strijklicht. En dat brengt Jetka duidelijk in een poëtische bui. Ik lees even voor. Voetje voor voetje, het laat... Nee, ik ga het even opnieuw doen. Voetje voor voetje, het laagliggende septemberlicht verlaat de zomer. Schoorvoetend verschuift mijn staat van zijn zich weg van hittende golven zomertijd naar daar waar winter mij al lang verwacht.

0: begon plechtig, rustig, opbouwende spanning en uiteindelijk een triomfantelijk einde. Triomfantelijke melodie, geschreven door Robert Schumann. Het openingsdeel hoorde je van zijn tweede symfonie, gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Ricardo Chailly.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Het Erato Quartet uit Basel speelde dit strijkkwartet in S, openingsdeel van Fanny Mendelssohn. En nu zingt tenor Zachary Wilder, licht teleurgesteld, Tell me no more you love. Zeg me niet meer dat je lief hebt. Te vergeefs, schone Celia, veins jij deze hartstocht. Hoe kan men beweren lief te hebben als men weigert waartoe de liefde aanzet?

Zo gaat de liefde voorbij. Tell me no more you love. John Blow schreef het, Zachary Wilder zong. Thibaut Roussel speelde luid en Ronan Khalil virginaal. Op het album From Another World komen twee muziekwerelden bij elkaar. De klassieke muziek uit Europa en de tango uit Argentinië. Het is een cd van het Goodman Tango Quintet met aan het roer violist Michael Goodman. En deze muzici kennen beide werelden goed en samen geven ze klassieke hits. Ja, een nieuwe jas, een beetje zoals Astor Piazzolla ooit deed. Hij haalde de tango uit de danszaal, bracht hem naar de concertzaal. Maar dan andersom, het Goodman Tango Quintet laat de klassieke muziek juist op reis gaan naar Buenos Aires. Luister naar hun uitvoering van Eine kleine Nachtmusik van Mozart.

Het Goodman Tango Quintet met hun versie van Mozart's Eine kleine Nachtmuziek. Ja, en misschien had jij de afgelopen dagen ook wel zo'n moment. Je stemlijstje voor de top 400 ingevuld. Alle 20 goed. Nog een eigen keuze erbij. Klaar. En dan die componist, dat stuk, dat fantastische lied vergeten. Nou, stuur je stemspijt naar deze studio. Spreek hem in op de NPO Luister-app. En wie weet draaien producer Loes en ik hem zometeen als troost.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
4: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. En in Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of een overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er daarom nu vaak voor om de overlastgever of zwartrijder alleen te waarschuwen en geen boete te geven. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens de onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Het heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Hoe lang dit duurt is niet bekend, maar Rijkswaterstaat heeft het over jaren. Door de afsluiting moeten vrachtvervoerders in de regio omrijden over de afsluitdijk of via Amsterdam. Dat is een omweg van bijna een uur. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle dieren dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er nu waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Ook morgen warm nazomerweer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg, beleeft zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: NPO Klassiek. Tros.
11: Met zo Rachmaninoffs tweede symfonie, maar eerst na de tango Mozart van zo even, nu een klassieke Mozart.
10: De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Mozart's Symfonia Concertante met Wilde Frank op viool, Maxim Rizanov op altviool en het ensemble Arcangelo. Welkom terug bij de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert, dat je mee luncht op klassiek. En ik weet niet wat jij het liefste doet zometeen, na de lunch. Maar als de tijd en ruimte er was, weet ik wel waar ik heen zou gaan. Naar een bos. Om te wandelen en me neer te vlijen in het mos. Want daar zijn de temperaturen ook nog eens naar vanmiddag. Zometeen daarom twee boswandeltips. Eerst een negental muzici. Ze spelen het Nonet van Louise Farrenc.

Het Intercontinental Ensemble speelde het tweede deel uit het Nonet van Louise Farrenc. Vorig jaar stond deze muziek op plek 373 in de klassieke top 400. Oh, nog maar een klein weekje, dan weten we hoe het deze keer gaat. Goed idee. Boswandelen in Nederland, een puikplan wat mij betreft. En liefst door de weeks, als je zo'n bos ook een beetje voor jezelf hebt. Ik heb twee tips voor deze door de weeks dinsdag van de NS-site, die ik heel graag raadpleeg voor wandelingen. Nummer 1. Wandel door Slikken van de Heen in Zeeland. Het is een hardhout ooibos. Die zijn in ons land bijna allemaal verdwenen. Alleen op plaatsen waar rivieren vrij spel hebben, zoals in natuurgebied Slikken van de Heen op Tolen. Langs de Philipsdam komen deze zeldzame rivierbossen tot volle wasdom, kreken, moerassen en bos. Een belangrijk leefgebied voor allerlei vogelsoorten. Dus trek je laarzen aan en beklim de uitkijktoren. En hou je ogen open voor koninkpaarden, rode geuzen en zeearenden. En dan nog een tweede tip. De NS-wandeling Hierdense Poort in Gelderland. Je begint dan op station Nunspeet. Wandelt naar station Harderwijk. En je wordt vrijwel direct beloond met het eerste uitzicht over de Veluwe. Bij de uitkijktoren bij het Veluwe Transferium. Vanaf daar door dichte bossen. Waar je, wie weet, een ree, een hert of een wild zwijn spot. Langs heidevelden en over het uitgestrekte Hulshorsterzand. Naar die Hierdense Poort. De komende jaren ontstaat daar een groot aaneengesloten natuurgebied. Dat de Veluwe met de randmeren verbindt. Maar bij deze wandeling loop je gewoon door naar het historische centrum van Harderwijk, waar je dus weer de trein kan pakken. Ja, voor precieze routes en nog veel meer ideeën verwijs ik je naar dagjeuit.ns.nl. Dat is echt een site voor wie wil wandelen. Ja, een snoeptrommel.

0: Maria João Pires speelde de Grande Valse Brillante van Frédéric Chopin.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Hem voorspel ik een grote toekomst. Dat zou de beroemde componist Piotr Ilyich Tchaikovsky hebben gezegd over de toen 16-jarige Sergei Rachmaninov. En hij kreeg gelijk. Rachmaninov was al jong een groot pianotalent, had enorme handen. Met één hand kon hij maar liefst 12 pianotoetsen tegelijk omspannen. Maar Rachmaninov was niet alleen pianist, hij was ook componist, dirigent. En zijn tweede symfonie, die je nu gaat horen, schreef hij rond 1908 in een belangrijke periode voor hem. Want een paar jaar eerder was zijn eerste symfonie niet al te best ontvangen. En dat had hem behoorlijk onzeker gemaakt. Met deze tweede symfonie wist Rachmaninov die onzekerheid achter zich te laten. En vooral het derde deel, het langzame, het adagio, werd enorm populair. Niet zo vreemd, de muziek heeft een lange melodie die tegelijk melancholisch, warm en heel hoopvol klinkt. Je hoort dat derde deel uit die tweede symfonie nu, uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.

0: het Philadelphia Orchestra. En dirigent Yannick Nissen-Séguin, ze namen er even de tijd voor. En al die ruimte kon dit werk goed gebruiken. Je hoorde het derde deel uit de tweede symfonie van Sergei Rachmaninov.
1: De klassieke top 400. Zo, die is weer ingevuld. Oh, vergeten. Stemspijt.
0: Ja, het is wat, hè. Stemlijst voor die klassieke top 400 verstuurd. Kom je er daarna achter dat je dat ene stuk vergeten bent. Dus kom maar door. Zet hem op de NPO Luister-app. Wij bieden enige troost. Namelijk door het draaien van dat vergeten stuk. Vandaag doen we het voor luisteraar Ben. Hij schrijft: hallo Karin, ik heb spijt dat ik die al zo getergde Beethoven glad vergeten ben. Daarom mijn verzoek om een deel uit zijn strijkkwartet opus 130 te mogen horen via jouw programma. Hartelijk dank.

0: Ja, fijn dat je even meezong, Sander. Cattore Band speelde van Beethoven de stemspijt van luisteraar Ben. Hoe is het, Sander?
1: Ja, ik was verrast door deze bumper. Die heb ik nooit gehoord.
0: Die is leuk, hè?
1: Gaaf.
0: Live ingezongen.
1: Goed, hè?
0: Maar heb jij ook stemspijt? Ergens niet op gestemd?
1: Altijd. Het is gewoon te weinig om dat in 20 stukken te vatten. Dus ja, ik heb zeker spijt. Ja.
0: Ik heb dit jaar een thema gekozen. Muziek die er nog niet in stond. En door dat thema is het zo misgegaan met mijn stemmen dat die hele lijst niet is ingediend.
1: Wat was het thema?
0: Ja, dat muziek die nog nooit in de top 400
1: is. Oké, maar gewoon een allegaatje van nieuwe dingen, zeg maar.
0: Die ik dan wel daarin vind moet kunnen. Nou ja.
1: Ah, oké.
0: We gaan even meezingen, maar misschien jij nog even een tip van de sluier?
1: Schubert, Bruckner, Bach, Mussorgsky. Was de tip genoeg?
0: Genoeg.
1: Mozart.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. En daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar hun huis op de westelijke Jordaanoever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden railschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die het gezin begeleiden. Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. Snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder ook al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen veel zon en uitzonderlijk warm. Morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Klassiek.
1: Omroep Max.
10: Ja, goedemiddag. Tarmo Peltokoski. Klinkt een beetje als een anagram, maar het is een Fins dirigent. Zijn achternaam betekent zoveel als stroomversnelling door het boerenland. Nou,
11: Maatwerk.
10: Laat maar stromen. Tarmo.
11: Met Sander Zwiep.

0: Ik denk dat ze de kinderen in Finland heel veel chocolademelk met heel veel slagroom geven. Want er komen heel veel jonge dirigenten vandaan met een hele strakke slag. Tarmo Peltokoski was hier aan het werk bij de Duitse Kamerfilharmonie Bremen. In het slot uit de Linzer Symfonie van Mozart. Linz, mooie stad in Oostenrijk. De stad van de wiskundige Kepler. De universiteit is naar hem vernoemd. En van Anton Bruckner. Het conservatorium is naar Bruckner vernoemd. En terecht. Straks muziek van Bruckner. Eerst iets anders.
1: De bestemming.
0: Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met omgevingslawaai onderdrukking. Als ik het zo eens omschrijf. De hints zijn Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derreps. D-E-R-R-E-P-S, Derreps. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derreps.

Respect. Tot zover het doctoraal examen van Frans Schubert aan de Universiteit van Strijkvoort. Ja, dit is toch een beetje het maximaal haalbare voor een strijkkwartet. Geweldig hoeveel verschillende schakeringen hij uit die vier strijkers haalt. Alsof het vier volstrekt zelfstandige karakters zijn. Geweldige dramaturgie. Toton als Metien, strijkkwartet 14 van Schubert. Deel 2, Andante à la Jeske Vet. Chiaroscuro kwartet voerde het uit. En Gijs die luistert en zegt: hopelijk ben ik niet de enige die dit stukje Schubert associeert met rood bosje tikt tegen het raam. Tik, tik, tik. Maar dan in mineur? Vraagteken. Ik had het nog niet eerder ingehoord, Gijs. Maar officieel was het Johannes Worp die die melodie schreef. Maar misschien dat Johannes ook fan was van Schubert.

0: Als je als pianist je hersenen een beetje op bedrijfstemperatuur wil spelen, dan kan het perfect met het voltemperiete klavier van Bach. Dat demonstreerde Andras Schief hier met prelude en fuga nummer 9 uit boek 1. En daarvoor muziek van een man die ook groot fan was van Johann Sebastian Bach. Hij had al zijn platen. Anton Bruckner. Het was het Kyrie uit zijn tweede mis. Op 29 september 1869 ging die mis in première in Linz, de stad waar Bruckner ook organist was.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Het is 3:15. Een korte blik op de weg met de Maatwerk verkeerscamera. Ja, dat rijdt prima door. Dat ziet er heel goed uit. Wij gaan verder naar Wenen, de stad waar Anton Bruckner naartoe verhuisde vanuit Linz. Het is inmiddels ook de stad van de Wiener Philharmoniker.

Muziek van Modest Mussorgsky, de schilderijen van een tentoonstelling. En Modest in All His Modesty hield het bij een piano, pianopartituur. Later ingekleurd, deze versie door Maurice Ravel. Respect om zo het orkest te gebruiken voor onder meer die kuikentjes in hun eierschalen. Wiener Philharmoniker, onder leiding van Gustavo Dudamel. En misschien denk je wel terug aan je eigen LP-versies van deze muziek van Japaner is het geloof ik, met zijn synthesizers Tomita. Of Emerson, Lake & Palmer, die ook heel geïnspireerd waren door die promenade uit de schilderijen tentoonstelling. Even een cooldown met de harp van Anneleen Leenaerts.

Ja, kan je dan bijna niet voorstellen dat harpisten aan het conservatorium ooit stress ervaren bij het instuderen van moeilijke stukken. Want het klinkt zo rustgevend, zo richting 3 uur. Tijd voor een suikertje, misschien een kopje koffie met wat lekkers erbij zometeen. Dit was de Pavane pour une infante défunte van Ravel door Anneleen Lenaerts. Ook werkzaam bij de Wiener Philharmoniker, die hoorde je daarvoor met muziek van Mussorgsky. En dit is nog 20 seconden Anton Bruckner, die ook wel bekend was met Wenen.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het vanavond vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 3:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor heel veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
2: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
7: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
0: NPO Klassiek.
10: Omroep Max.
11: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid twee kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard...
12: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: opgetogen muziek, gedirigeerd door iemand die vandaag jarig is. Dus dat is wel toepasselijk. Richard Bonning is de naam van deze dirigent. Hij dirigeerde het Nationaal Symfonieorkest van Washington D.C. in de vals uit de suite Les Sylphides, muziek van Frédéric Chopin. En deze Richard Bonning, geboren in Sydney op 29 september 1930, wordt vandaag 96 jaar oud. Maar waar hij die verjaardag viert, dat is even de vraag. Want meneer bezit, zo zie ik, nogal wat vastgoed. Straks vertel ik wat de opties zijn.
1: De bestemming.
0: Maar eerst de hints voor de bestemming van vandaag. Als je de bestemming raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derps. D-E-R-R-E-P-S, Derps. Wat is die bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derps.

Het lied van een gekwetste liefde uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Met Andreas Mader, saxofoon en zijn muzikale vrienden onder leiding van Pit Brosius. Album van de week op npoklassiek.nl kan je het helemaal beluisteren.

0: Een deel uit Nisi Dominus van Antonio Vivaldi, Cum Dederit, gezongen door Andrea Scholl bij het Australian Brandenburg Orchestra. Daarvoor muziek gearrangeerd door een Australiër, Percy Grainger, Blythe Bells, op basis van muziek van Johann Sebastian Bach, dat wel, uitgevoerd door Hannes Minnaar.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En op de 96e verjaardag van dirigent Richard Bonning. Hij woont volgens ons gegevens voornamelijk in zijn huis Chalet Monet in Les Avants in Zwitserland. Het is prachtig gelegen in de buurt van het meer van Genève. Maar hij bezit ook pandjes of panden in Londen en in Sydney. Hij had ook nog een vierde huis in Whale Beach in Australië. Maar dat heeft hij toch maar verkocht. Ja, misschien beviel dat niet helemaal. Dat Chalet Monet in Les Avants, dat is me toch een huis. Als je gaat naar de website theaterheritage.org, staat een uitgebreide beschrijving met foto's en een rondleiding. Je kunt zelfs zo'n Napoleontische bed zien, waar hij naar verluidt heel lekker in slaapt. Ja, ik kan me voorstellen, het ziet er prachtig uit. En daarbij dus deze muziek, voorname klanken met een harp en een orkest, gedirigeerd door Richard Bonning. Harpconcert van Clière.

zingen in muziek die je kunt kennen van een British Airways commercial uit de jaren 80. Die hadden goede smaak, want zij kozen voor de instap, de boardingmuziek en voor de tv-reclames muziek van De Liebe.

Het harpspel van de zoon van een dominee en de zoon van een amateur harpiste. En zo was het niet gek dat Ocean Ellis uiteindelijk een goede evangelist, een prediker werd van het harp-evangelie. Je hoorde hem hier spelen bij het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonning. Het harpconcert van Reinhold Gliere. Dat hoor je niet zo vaak. De componist is een tikkie in de vergetelheid geraakt bij het grote publiek. Daarom zometeen als toepasselijke muziek Oblivion van Piazzolla. Eerst, je hoorde dus hier een opname geleid door Richard Bonning. Zijn levenspartner was Joan Sutherland. Die hoor je hier

met deze muzikale vergetelheid werd het 5 voor 4 op deze zomerse september-herfstmiddag. Muziek van Piazzolla, Oblivion, door een Australisch gezelschap, Australian Chamber Orchestra, aan leiding van Richard Tognetti, met klarinetist Martin Frust, na het bloemenduet met de stem van Joan Sutherland en Jean Berbier. Het is tenslotte een duet, dus twee stemmen, met het orkest van de opera van Monte Carlo, onder leiding van de, ik heb het al een paar keer gezegd dit uur, de jarige Richard Bonning. Zometeen De Zee, verklankt door Debussy. En composities van Amy Beach, zou het een hint zijn voor de bestemming van vandaag.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er al vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt gaan worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassing rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is nu wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. Morgenavond wat buien. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
0: NPO Klassiek.
9: Omroep Max.
10: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord?
11: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Uit La Mer van Debussy. Vorige week donderdagochtend reed ik met Jert Berkhout naast me in de top 400 stembus langs Scheveningen, langs de boulevard. Nou, zij zegt stop dat busje maar. En die rent gewoon letterlijk zo naar de einde, naar de branding. Hoppakee, die springt zo de zee in. Het is natuurlijk ook best wel lekker. De temperatuur is hoog van het water. En met deze buitentemperatuur, ik zou het wel weten als ik niet hoefde te werken. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Jeu de vague, geen jeu de boule dus, maar een potje golf. Golven van de zee.
1: De bestemming.
0: Misschien hoor je die ook al op de bestemming van vandaag. Misschien, misschien ook niet. Als je het weet, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derps. D-E-R-R-E-P-S, Derps. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derps.

Elena Orioste, viool en Tom Poster, piano. Met een van de compositions van Amy Beach. En van dit strandige componistennaamje Beach. Naar een beroep dat bijzonder gevaarlijk was. Het was veruit het gevaarlijkste beroep zelfs van de 19e eeuw, lees ik. Het beroep van visser. Zo'n 20% van alle vissers kwam niet meer thuis. 20%. En dan was het met elke storm, of die nou onverwachts of toch iets verwachter opstak, was het spannend, ook voor de familie aan wal. Komt het schip nog weer terug aan de horizon? Kunnen onze geliefden nog in de armen sluiten? En dan speelde muziek ook zeker een grote rol. Dit is een lied dat van grote waarde was, textueel gezien, voor alle families van vissers en mensen op zee.

0: in nacht en stormgebruis van een overweldigend geluid. Het klinkt bijna als stadionzang, hè? Die Gabrielli Concerts en Gabrielli Roar. Het grotere koorverband met O God Our Help in Ages Past. Melodie van William Croft uit 1708.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En van 1718 naar 1717, of voor de liefhebbers 1717, een boottochtje van koning George I op de Thames in Londen. Dat werd van luister voorzien door George Frederick Georg Friedrich Handel.

De Academie voor Alte Muziek Berlin met delen uit Water Music van Georg Friedrich Händel. Muziek geschreven om op het water van de rivier de Theems te spelen. En dit is voor op het water te zingen. Afdien was het zo zingen, een instrumentale versie. Muziek van Schubert in de basis, uitgebreid door Frans Liszt voor twee handen. Je hoort een opname met Rian de Waal.

De Academie voor Alte Muziek Berlin met delen uit Water Music van Georg Friedrich Händel. Muziek geschreven om op het water van de rivier de Theems te spelen. En dit is voor op het water te zingen. Aufdem Wasser zu singen, een instrumentale versie. Muziek van Schubert in de basis, uitgebreid door Frans Liszt voor twee handen. Je hoort een opname met Rian de Waal.

0: de bestemming.
1: Ja, de hints waren Saskia Belleman, Kerststorm 1741 en Derups. Dagfinalist is geworden Leo Wiggers. Leo schrijft, de bestemming is Egmond aan Zee. Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever, is er in 1959 geboren en groeide er ook op. Derps is het lokale dialect van Egmond aan Zee. Met bijvoorbeeld Derps, dat betekent dorps, zo simpel kan het wezen. Kerststorm 1741 verwijst naar een van de stormvloeden rond die tijd. Na de zware kerstvloed van 1717, die de kerktoren al ondermijnde en op het strand zette, stortte de hele kerktoren van Egmond aan Zee bij een storm in 1741 definitief in door verdere kustafslag. Ja, mensen, het landschap langs de kust is enorm veranderd de afgelopen eeuwen. Leo maakt dus kans op de hoofdtelefoon en wij nemen nog een klein beetje de kustafslag.
2: La mer

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: La mer, de lokroep van de zee bij de heerlijke zomerse temperaturen. Fred Aalsma mailt nog een tip. Vanaf 8 oktober wordt La mer, en dan La mer van Debussy, uitgevoerd door Scapino Ballet met 25 dansers en het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de nieuwe Luxor. Alle informatie op rotterdamsphilharmonisch.nl. Dank Fred voor deze tip. Hier naar het podium met Hans Hafmans. In Maatwerk nog het laatste woord aan de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen en vrouwen bij elkaar om hen bevelen te geven, om ze ook detail uit te leggen, te vertellen waar ze alles moeten opzoeken. Nee, leer ze verlangen naar de enorme, eindeloze zee.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het straks vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
3: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd en JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt dan 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichterofjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichterofjebord.nl.
10: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: NPO Klassiek. NTR.
11: met Hans Hafmans.
12: 5 over 5, van harte welkom. Dit is Podium van dinsdag 29 september met in deze uitzending onder meer... De Nederlandse componist Tristan Keuris zou deze week 80 geworden zijn, maar stierf jong op zijn 50ste. Briljant componist met een internationale reputatie. Zometeen gesprek met zijn sterleerling destijds, componist Willem Jets. De Nashville Symphony Orchestra annuleert het volledige concertseizoen. En karaokeversies voor popmuziek bestaan nu ook online voor klassieke muziek.

Een scherzo voor viool en piano van de jonge Johannes Brahms, violist James Ennis en pianist Andrew Armstrong. Een concert dat wordt afgelast gebeurt wel vaker, maar een heel concertseizoen dat wordt geannuleerd, dat hadden we nog niet eerder gehoord, tot het nu in Amerika zover is gekomen. Het Nashville Symphony Orchestra heeft na één concert van het nieuwe seizoen laten weten dat dit meteen ook het einde is. Het orkest kampt met een tekort van omgerekend 10 miljoen euro en roept de financiële noodtoestand uit. Alle orkestleden en ondersteunend personeel, meer dan 100 medewerkers, zijn met verlof gestuurd, inclusief chefdirigent, en het is geen kleintje, Leonard Slatkin. De directeur van het orkest wil het komende seizoen gebruiken om de financiën weer op orde te krijgen. Wie al kaartjes heeft gekocht, kan zijn geld terugkrijgen, maar liever nog aan het orkest doneren. De vermaarde 81-jarige dirigent Leonard Slatkin tekende in februari nog een contract voor 3 jaar bij het orkest. Dit weekend sprak hij het orkest en de directie toe en riep op om gauw tot een oplossing te komen in Nashville. Hier dat orkest, Nashville Symphony, in betere tijden.

op en top Amerikaans uit American Gothic, een cyclus van Michael Doherty, deel 3 Pitchfork. Nashville Symphony Orchestra, geleid door Giancarlo Guerrero. Het orkest in goede tijden. Nu, na het openingsconcert van dit seizoen, heeft het orkestdirectie besloten om het hele seizoen te cancelen, want er is geen geld meer op het konto van Nashville.

Introitus uit Missa pro defunctis, het requiem van Orlando di Lasso. Maar er zijn er zelfs twee op deze nieuwe plaat. Het nieuwe album van Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Prachtig gedaan. Twee zettingen van het requiem, de requiemtekst van Orlando di Lasso. Ook deze is nieuw, pianowerken van Ludwig van Beethoven en zijn tijdgenoten. Sommige wat bekender, sommige wat onbekender. Ach, hij mag wezen, Johann Nepomuk Hummel, Jean-Eflant Bavouzet, speelt uit zijn sonate Opus 13.

Een sonate uit de klassieke tijd, de tijd van Beethoven en Schubert, om er wat te noemen, van een wat onbekendere componist uit Oostenrijk, Johann Nepomuk Hummel. Pianist Jean-Enfant Bavouzet ontfermt zich over deze muziek. Het is 5:30, bijna. Dit is NTR Podium. Als je een popliedje wil zingen, met goede begeleiding, dan kun je via een streamingdienst altijd wel een goede karaokeband vinden. Maar bij klassieke muziek is het lastiger tot nu. Het platform Nomad Play levert al 10 jaar bladmuziek en begeleidingsopname voor klassieke werken. En vanaf deze week zijn al die tracks ook gratis op alle streamingdiensten te beluisteren. Stel je voor, je wilt een stukje van het trompetconcert van Haydn instuderen.

Nou ja, dan is het natuurlijk fijn als het orkest luid meespeelt, maar die solist, die mag best wat zachter spelen. En wat ook handig zou kunnen zijn, is als het tempo wat omlaag kan, dan kun je wat rustiger de bladmuziek meekijken. En nog, in de goede toonhoogte ook. En als je helemaal geen zin hebt om zelf jezelf moeten spelen met zo'n klassiek stuk, kun je natuurlijk ook een mooie opname van het werk aanzetten. Bijvoorbeeld deze.

Trompetconcert van Joseph Haydn, trompetist Alison Balsam en de BBC Scottish Symphony, geleid door Douglas Boyd. Nomad Play, online, kun je dus nu met zo'n trompetconcert meespelen, met de bladmuziek ook. En dan kijken of die trompetist, de solist, een beetje zachter kan klinken of langzamer. Je kunt er alle kanten mee op. We gaan richting de concerttips van Podium met deze muziek van Bryce Dessner. Colin Curry speelt Tromp Miniature. Heeft alles te maken met het internationale percussiefestival, de Biennale in Eindhoven, het Tromp Festival.

Bryce Dessner schreef dit voor het concours Trump Miniature, hier gespeeld door Colin Curry. En Trump is een internationale percussie-biennale die Eindhoven afgelopen maand weer op de wereldkaart zette. Daar zit nog een staartje aan. In Splendor in Amsterdam, klein maar fijn podium, morgenavond om 19:30... spelen studenten uit de marimba-klas van het Conservatorium van Amsterdam een programma met eigen composities en arrangementen, uitgevoerd in het kader van datzelfde Trump-concours. Morgenmiddag een openbare repetitie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daar worden de puntjes op de i gezet van aankomend concert. Dat is in dit geval Beethovens zesde, de Pastorale Symfonie. De openbare repetitie is gratis toegankelijk. Begint om 19:30 in de grote zaal van de Doelen, ongeplaceerd. En je hoeft je niet vooraf aan te melden. Donderdag in Tivoli-Vredenburg in Utrecht een Pieces of Tomorrow concert. In die concertreeks hoor je meeste werken die je zeker eens live gehoord moet hebben. Donderdag speelt het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marjena Diakoun de vierde, die Italiaanse symfonie van Felix Mendelssohn. Een feest om mee te maken. En vrijdagavond kun je dat concert op deze zender live meemaken in het AVRO Tros vrijdagconcert. Deze symfonie dus.

0: Uit de Italiaanse, de vierde symfonie van Felix Mendelssohn, het Londen Symfonieorkest, dirigent Claudio Abbado. Donderdagavond in Pieces of Tomorrow in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En vrijdagavond onderdeel van het vrijdagconcert live op deze zender. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. 5 voor 6, op de valreep van dit uur nog even de AWB met Annemieke Bosgaard.
1: De meeste files staan nu in Zuid-Holland en rond Utrecht. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo ging het eerder mis op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam ben je een uur langer onderweg. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort vanaf Soesterberg een uur op onthoud. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Vanaf afrit Numansdorp een half uur tijdsverlies door een ongeluk. Ook hier is een linker rijstrook dicht. En tot slot de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp een half uur tijdsverlies.
0: Zometeen na Ster Nieuws en Ster, een gesprek met Willem Jets, componist van nu, die ooit studeerde bij Tristan Keuris, Nederlands componist die deze week 80 zou zijn geworden, maar veel te jong stierf op zijn 50ste. Briljant componist met een internationale reputatie en loopbaan. Dat zometeen na de klok van 6. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVRO TROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging van het eigen risico. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. Die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna 3/4 van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed. Dat blijkt uit metingen van het RIVM onder bloeddonoren. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 hele schadelijke PFAS-soorten. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit

0: Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
6: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
10: 6 over 6, goedenavond, welkom terug. Deze week zou de Nederlandse componist Tristan Keuris 80 zijn geworden. Maar hij stierf jong op zijn 50ste. Absoluut briljant componist met een internationale carrière. Zometeen spreek ik zijn sterleerling van destijds, componist Willem Jets. Dit is muziek die Tristan Keuris schreef, om mee te beginnen, in 1995, eigenlijk vlak voor zijn overlijden, een van zijn laatste werken. Arcade heet het. Allemaal korte stukken geïnspireerd door architectuur. Hier zijn er 2, Colonnade en Arabesque.

0: Twee delen uit de cyclus Arcade, architectuur op muziek gezet, van Tristan Keuris, het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door David Porcelein. Als componist ging hij tegen alle moderne dogma's van zijn tijd in, maar viel ermee erg in de smaak bij het publiek. Tristan Keuris, deze week zou hij 80 jaar geworden zijn. In het korte leven dat hem beschoren was, 50 jaar werd hij maar, liet hij wel onuitwisbare sporen na. Als componist ontving hij onder meer de Matthijs van Meulenprijs en internationale erkenning. En als muziekpedagoog leidde hij een nieuwe generatie componisten op. Een van die componisten die les van hem kreeg en zelf als docent net met pensioen is gegaan, is componist Willem Jets. Willem, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Tristan Keuris, erg jong overleden. Hoe zou je hem omschrijven aan luisteraars die hem nog niet zo goed kennen?
1: Ja, een componist die die zich eigenlijk weinig aantrok van de heersende mores, muzikale mores van zijn tijd. In die tijd waarin hij opkwam, eind jaren 60, was natuurlijk Nederland een beetje bepaald door de Haagse school met Louis Andriessen en een bepaalde manier van denken en schrijven als componist. En hij was daar eigenlijk een beetje wars van. Hij is opgeleid in een hele andere school, eigenlijk in Utrecht door Ton de Leeuw, die weer een leerling was van Messiaen. En Tristan hield van het symfonieorkest bijvoorbeeld, waar de Haagse school eigenlijk helemaal niets meer van moest hebben. Die hadden hun eigen ensembles opgericht. En Tristan die kon zich daar fantastisch in uitleven. Nou ja, dat hebben we net gehoord in dat prachtige werk Arcade. Wat een aantal op bouwkunst gebaseerde stukken zijn. En die bouwkunst, dat was ook typisch iets voor hem, wat hij als muzikale architect eigenlijk altijd omarmde en ook uitdroeg als docent. Hij vond vorm en omgaan met vorm, vond hij een heel belangrijke kwestie. Ja. Maar niet alleen dat, ook het omgaan met kleur, met orkestrale kleur. En alles gebed eigenlijk ook in een soort post-messiaanse akkoordiek. De modaliteit hoor je altijd bij hem in zijn muziek terug.
0: Modaliteit, dat zijn de oude kerktoonsoorten. De toonladders die al eeuwen terug gaan.
1: Ja, waar Messiaen weer, precies.
0: Ja. Precies. Je hebt les van hem gehad. Hoe was hij als mens? Eerst maar eens.
1: Ja, het was een bijzondere man. Ik mocht ook altijd bij hem thuis komen in Hilversum, waar hij woonde. Ik hoefde niet op het conservatorium, want dat vond hij eigenlijk maar een beetje steriel in zo'n leskamer zitten. Dus we begonnen altijd heerlijk in zijn prachtige woonkeuken met koffie. En dan namen we het hele muziekleven door. En als we dat in extenso hadden gedaan, gingen we naar de zolder waar zijn vleugel stond en zijn werkkamer was. En daar had ik dan lang les altijd, wel een paar uur. En dat was echt een feest, want hij hij had altijd iets fantastisch te vertellen en hij ging meteen je partituur op de vleugel zetten op de lessenaar en dan ging hij je doorspelen en dan werd hij zelf ook heel enthousiast en dan zei hij ja, nu moet je die kant op en weet je wel, je kwam echt helemaal weer opgeladen naar beneden die zoldertrap af als je naar huis ging. Ja. Dus dat was altijd heel bijzonder.
0: Ja, ja. Ik herinner me een VPRO-documentaire, waarschijnlijk gemaakt op die zolder. De camera die staat, die kijkt omhoog richting een lessenaar die doorzichtig is, een glasplaat. En dan zie je daar een lege partituur, of bijna leeg. En dan is hij aan het orkestreren. Ja. En het is niet te geloven wat je dan ziet.
1: Dat ken ik.
0: Want hij gaat in één keer gaat hij over al die 14, 15 balken gaat hij naar beneden. En zo werkt hij door. Alsof hij in één keer alle kleuren en alle klanken in zijn hoofd hoorde.
1: Ja, dat was ook zo, denk ik. Hij had zo'n gevoel daarvoor. En ook zijn muziek is natuurlijk altijd weer terug te herleiden naar het omgaan met akkoordiek, hè, met akkoorden. En hij maakte een soort derivaten eigenlijk van die akkoorden ook richting melodie. Dus de melodie was altijd gekoppeld aan een harmonie. En dat maakt zo dat zijn muziek zo'n enorme eenheid heeft. En zo, ja, einheitlich, om het op zijn goed Nederlands te zeggen, was. Ja. En
0: Je noemde al, Ton de Leeuw was zijn leraar, ook een befaamd Nederlands componist, die nog les heeft gehad van Olivier Messiaen. Dus ik zou zeggen, een soort Latijnse, een soort Franse lijn. Loopt hij nog door? Via jou misschien?
1: Ik heb het vermoeden van wel, want Ook mensen die ik weer opgeleid heb, bijvoorbeeld Mathilde Wantenaar, die heeft ook heel duidelijk toch wel zo'n Latijns-achtige pad dat ze afloopt. En in mijn eigen ontwikkeling zie ik dat.

0: dat ook. Laatst ook in mijn pianoconcert voor het residentieorkest. Ja, kreeg ik ook die opmerking van, hé, jouw muziek is steeds Middellandse Zee-achtig geworden. Is ook misschien niet zo gek, omdat ik voor gedeeltelijk daar ook woon in Italië. Maar ja, dat komt wel ook van Tristan. Ja, zeker.
1: Ja, groot componist, hè? En een ongelooflijk orkestrator. Orkestreren is componeren, zei hij ook. Dus alles was één ding bij hem, hè? Zo klinkt die muziek ook. Ja. Komt er als één volledige boodschap komt het eruit.
0: Ja, voor hem was het vakmanschap en het beheersen van het métier, het muzikale métier, dus in alle vezels eigenlijk, was voor hem ongelooflijk belangrijk. Ook, hij zei, als je materiaal vindt waar je een stuk mee wil gaan maken, dan moet je er zo mee bezig zijn dat je de essentie voelt van wat die muziek is of wat dat materiaal in zich heeft. En hij zei, je moet dat zo ver uitwerken dat je bijna het idee hebt of je een huis uitwoont. Hij zei altijd, je moet een idee totaal uitwonen. En dat vond ik altijd een prachtige beeldspraak. Ook een beetje prozaïs natuurlijk. Maar ja, dat is waar. Je moet je materiaal echt goed kennen en helemaal doorgronden. En daar heeft hij al zijn studenten, niet alleen mij natuurlijk, maar ook andere studenten heel erg op gewezen.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook voort weten te zetten met mijn studenten.
1: Ja, ja. En hij was er een grootmeester in het uitwonen van zijn materiaal en het als een tovenaar ons voor te leggen. Componist Willem Jets, oud-student van Tristan Keuris, dankjewel voor dit In Memoriam. Dit komt uit het klarinetquintet van Tristan Keuris, een gloednieuwe opname van klarinetist Jelmer de Moet en het animato-kwartet.

0: Het begin van het klarinetquintet van Tristan Keuris door klarinetist Jelmer de Moet en het Animato Quartet. Nieuw album wordt vrijdag gepresenteerd in Den Haag. En de collega's van het avondconcert gaan het opnemen. En binnenkort gaan we dat laten horen in het avondconcert op deze zender. Het is 6:45. Tijd voor de ANWB met Annemieke Bosgaard.
1: De meeste vertraging nog steeds in Zuid-Holland en rond Utrecht. Dat heeft te maken met een aantal ongelukken. Zo zijn ze aan het bergen op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij Veenendaal is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Voor Amersfoort 12 kilometer file met een uur op onthoud. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland is ook een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Salvatore Accardo geldt als een van de grootste Italiaanse violisten van de 20e eeuw. Afgelopen zaterdag vierde hij zijn 85e verjaardag. Daarom zetten we hem deze week in het zonnetje met een paar van zijn meest gouden opnamen. Geen man van het halve werk, Accardo. Gisteren hoorden we zijn Paganini. Accardo was de eerste violist die opnames maakte van alle vioolconcerten van Niccolo Paganini. Vandaag nog zo'n project. Eind jaren 70 maakte Accardo de eerste integrale opname van de werken van Max Bruch voor viool en orkest. Dat was een belangrijke doorbraak. Tot dan toe was hij vooral geliefd om zijn Paganini, maar hier kon hij laten horen en zien dat hij ook opgewassen was tegen het grote laat-romantische repertoire met een groot orkest. En hoe? Bekendste werk uit de Bruch-cyclus is zonder twijfel het eerste vioolconcert. Meteen in de eerste minuten vallen twee dingen op. De strakke articulatie van de viool, bijna als een spreekstem soms, en de intense klank in zijn lange lyrische lijnen. Voor sommige luisteraars is Accardo een van de weinige violisten die met hun instrument echt de menselijke stem weten na te bootsen. En dat hoor je al helemaal in het zangerige tweede deel. Deel 1 en 2. Salvatore Accardo, Gewandhausorkest Leipzig, onder leiding van Kurt Masur. Juni 1977 in het Gewandhaus in Leipzig.

De eerste twee delen uit het eerste vioolconcert van Max Bruch. Door een grootmeester hier. En hoe zangerig is het toch allemaal. Prachtig, loepzuiver, zangerig en gepassioneerd. Violist Salvatore Accardo in 1977. Met het Gewandhausorkester Leipzig, geleid door Koert Mazur. Afgelopen weekend werd hij 85 en we zetten hem deze week in het zonnetje. Salvatore Accardo. Meer info op npoklassiek.nl/podium bij de gouden opname. Het is nu 7:15.

Time Stands Still van John Dowland, gezongen door Mirko Luttig en leden van Louten Compagnie. Een nieuw album met liederen van John Dowland, de Engelse meester. Deze zender bestaat 50 jaar, ooit begonnen als Hilversum 4. Om dat te vieren zetten we elke week een concert uit de afgelopen 50 jaar online. npoklassiek.nl/50jaar. Deze week de schijnwerpers op een muzikale familie in Nederland. De familie Ferschman. Vader Dimitri is cellist. Moeder Mila Baslavskaya is pianist. En ook dochter, violist Lisa Ferschman, is een graag geziene gast. Solist, kamermuzikus op de Nederlandse podia. Dimitri Ferschman heeft Shostakovich nog gekend en heeft zelfs met hem samengewerkt aan een van zijn strijkkwartetten. Vorig jaar september stond de familie stil bij het 50ste sterfjaar van Shostakovich. Samen met vrienden bracht de familie Ferschman zijn muziek een eerbetoon in de kleine zaal van het concertgebouw. Hier een kort voorbeeld. Violist Lisa Ferschman met pianist Mila Baslavskaya met preludes, oorspronkelijk voor piano solo, hier in een arrangement.

0: Violist Lisa Feshtman met haar moeder Mila Baslavskaya piano. En deze preludes van Dmitri Shostakovich. Nog een keer npoklassiek.nl/50jaar. Daar staat het bijzondere concert van vorig jaar. Zometeen opium met Bijtske de Jong. Een schot voor de boeg, want over een paar dagen is het pas zover, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Essay voor de maand van de geschiedenis. Dit jaar geschreven door bestsellerauteur Suzanne Jansen. Van onder meer het Pauperparadijs. En zij dook in de geschiedenis van rusthuizen. Dat zijn huizen die bedoeld waren voor vrouwen die in die tijd, wat 50 jaren, 60 van de vorige eeuw, het stempel kregen van overspannen moeders.
0: Zo?
1: Ja. Wat er echt met ze aan de hand was en hoe ze behandeld werden in die rusthuizen, daarover heb ik het met Suzanne Jansen.
0: Een stukje Nederlands geschiedenis op tafel. Zometeen in opium.

0: NPO Klassiek. Het residentieorkest speelt de bruisende eerste symfonie van Prokofjev en de suite Pelléas en Mélisande van Sibelius. Je hoort het straks vanaf 8 uur in het avondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. JA21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop. Maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
2: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat. Maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En dat blijft ook een beetje bij die vage juridische termen. Poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
1: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, te grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
3: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
1: Wat precies hun rol was, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien. Het wordt dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.

0: ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026, het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
1: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
2: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel, met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma, klassiekaandderijn.nl.
1: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Zondag 11 oktober klinkt Aandacht voor het Klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: NPO Klassiek. Tros. Opium met Bijtske de Jong.
6: Ja, goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Leuk dat je luistert. En ja, wat hebben we komend uur? In de rubriek Bijna Vergeten, aandacht voor een Franse vergeten componiste uit de vorige eeuw. En we hebben mooie muziek klaarstaan van Antonin Dvorak, Franz Schubert en Fanny Hensel Mendelssohn. En ik spreek met Susanna Jansen, auteur van onder meer de bestsellers Het Pauperparadijs en De Omwenteling. En zij schreef dit jaar het essay voor de Maand van de Geschiedenis. Project Rust heet het. Over de rusthuizen waar overspannen moeders in de jaren 50 en 60 naartoe werden gestuurd. Wat gebeurde er in die herstellingsoorden? Wat was er echt met die vrouwen aan de hand? Hoe werden ze geholpen? En welke impact had dit op de rest van het gezin? Dit essay is slechts het begin van de zoektocht naar die antwoorden daarop. Want de verhalen van deze moeders en van de rest van het gezin zijn niet eerder gedocumenteerd, niet onderzocht. En daarmee is dit essay ook een oproep om je te melden met verhalen. Maar daarover zometeen meer. Daar gaan we erover praten, maar eerst muziek van Henriette Bosmans.

0: Het Bruni Bar Ensemble speelde het tweede deel uit de Sonate voor Viool en Piano uit 1918 van Henriette Bosmans. Overmorgen is het 1 oktober en dan begint de maand van de geschiedenis. Susanna Jansen, auteur van onder meer de bestsellers Het Pauperparadijs en De Omwenteling, schreef dit jaar het bijbehorende essay. In dit essay, uitgegeven bij Ambo Antos, maakt Jansen een begin met het optekenen van een vergeten geschiedenis, die van de rusthuizen die bedoeld waren voor overspannen moeders in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Susanna Jansen, welkom.
1: Dank je.
0: In 1963 brak ze. Dat schrijf je meteen in het begin van je essay over je eigen moeder, Betsy, die dat jaar in zo'n rusthuis werd opgenomen. Ze brak. Wat gebeurde er?
1: Nou, mijn moeder was mijn moeder was een vrouw van haar generatie. Hè. Zij is geboren in 1922. En toen ze 16 was, ging ze eerst werken op kantoor. Dat vond ze geweldig. Ze hield van de hersens gebruiken. Dat was ongeveer het hoogst bereikbare voor een vrouw in die tijd, op kantoor werken. En ze hield van het gezelschap. Maar ja, ze raakte verliefd, dus ze ging trouwen. En dus werd ze verplicht ontslagen. Vrouwen in die tijd hadden heel weinig keuze. Ze werden allemaal geacht huisvrouw en moeder te worden. En dat werd mijn moeder ook. En ze vond het verschrikkelijk dat ze niet meer mocht werken. Maar ja, dat was nou eenmaal zo. En vervolgens kreeg ze kind op kind. De eerste 3 jaar 3 kinderen. En later nog een 4de. En ja, ze deed het zoals het moest. Ze probeerde een goede huisvrouw te zijn. En een goede moeder. En ze hield zielsveel van haar kinderen. En ze hield zielsveel van haar man. Maar ze kon de hersens niet gebruiken. En ze, ja, mijn moeder was niet gemaakt om huisvrouw te zijn. Ze hield niet zo van poetsen en koken. Wat ik heel goed snap trouwens. En ze, ja, wat er precies aan de hand was, dat weet ik niet. Ik weet dat ze migraineaanvallen heeft gehad in die tijd. En mijn oudere zussen, die wel al geboren waren, ik was toen nog niet geboren, die zeggen in de taal van onze tijd, ze was eigenlijk depressief. Mm. En dat heette overspannen, want verder
0: in die
1: was
0: tijd,
1: niet, ja, er was niet echt iets te vinden. Het was niet duidelijk, dus dan overspannen. En eigenlijk was de enige remedie gaan rusten in een rust- en herstellingsoord. En daar is ze naartoe gegaan.
0: Ja.
1: En daar werd ze niet beter.
0: Ja. Nou, en daar schrijf je ook al iets over in je boek De Omwenteling. Hoe kreeg je door dat het niet ging om één verhaal, het verhaal van je moeder, maar dat het veel groter was?
1: Nou, eigenlijk inderdaad, omdat ik er al over heb geschreven in De Omwenteling. Één hoofdstuk en ik praat erover bij lezingen. Dat leverde altijd emotionele reacties op van mensen. Emotionele reacties van herkenning. Mensen die zeiden, ja, mijn moeder zat ook in een rusthuis. Of mijn moeder was ook overspannen. Ja, mijn oma was depressief. En ik hoorde dat best vaak. En ik hoorde het ook met heel veel lading. Mensen die dat een hele pijnlijke geschiedenis vonden. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, hier moet ik echt induiken. Want dit is echt veel meer dan dat het een aantal individuele verhalen zijn.
0: Ja, met als overkoepelende, het wat ze gemeenschappelijk hebben zijn dus die rusthuizen en het feit dat die vrouwen allemaal overspannen werden genoemd. Waren ze dat nou? Wat mankeerde al deze vrouwen?
1: Nou, dat is de vraag die ik natuurlijk heel sterk had toen ik met dit essay begon ook. En ik dacht in eerste instantie aan mijn moeder, die mij later ook wel heeft verteld dat ze ongelukkig was van dat huisvrouwenbestaan. En ik dacht, ja, dat kan voor heel veel vrouwen hebben gegolden. Het was een, ja, ze hadden geen keuze. Dus dat bestaan, dat past niet iedereen. Maar gaandeweg bij het schrijven van het essay, ik schrijf over een paar vrouwen. Toen ben ik op een gegeven moment op een rij gaan zetten wat die vrouwen eigenlijk mankeerden. Want de diagnose die ze kregen ging niet verder dan overspannen of zenuwpatiënten. En dat is best vaag. Maar toen ik het op een rij zette, toen kwam ik van alles tegen. Onverwerkte rouw. Want bijvoorbeeld 3 kinderen hebben verloren en er nooit meer over praten. Rugpijn. 12 kinderen hebben gekregen, waarvan ik denk dat je daar ook moe van kunt worden. Ja, eigenlijk armoede kwam ik tegen. Ja. Veel stress door armoede bijvoorbeeld. Wat ook past in de jaren na de oorlog nog meer eigenlijk.
0: Suikerziekte. Oh, ja.
1: Ja, suikerziekte. IJzertekort kwam ik niet tegen. Maar dat, daarvan denk ik zelf dat dat een factor kan zijn geweest. En niemand had het over de dingen waar we nu aan denken. De overgang. Heftige menstruatie. Endometriose. Hartklachten bij vrouwen. Al die dingen die toen nog helemaal niet gezien werden.
0: Ja.
1: Maar die hadden vrouwen natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is mijn conclusie dat die vrouwen van alles kunnen hebben gemankeerd. We weten eigenlijk niet wat ze hadden. Want ze zijn eigenlijk niet onderzocht.
0: Nee. En ze kregen dus allemaal diezelfde behandeling. Ze gingen naar zo'n rusthuis. Wat voor behandeling kregen ze precies daar?
1: Ze deden niets. En dat was alles. Heel kort gezegd. Het kwam erop neer dat ze verplichte groepswandelingen maakten. Verplichte middagdutjes hadden. Ze kregen slaaptabletjes en kalmeringsdruppels. Ze kregen ook leverinjecties. Iets waarvan een paar jaar later is vastgesteld dat het helemaal niets deed. En ze moesten goed eten. Ze moesten flink aankomen. Een paar kilo aankomen, dat was eigenlijk, werd eigenlijk wel gezien als een oplossing. En mijn moeder moest bijvoorbeeld heel veel melk drinken. Warme melk. En dat haatte ze.
0: Och,
1: Maar ze deed het, want ze dacht dat ze er beter van zou worden.
0: Ja. En dit is vraag naar de bekende weg. En ik heb het boek gelezen, dus ik weet een beetje wat het antwoord is. Maar kwamen ze er ook beter uit?
1: De vrouw waar ik over schrijf niet, nee. En ik, nou ja, ik hoop dat het voor sommige vrouwen wel werkte. Want in elk geval betekende het dat ze een paar weken niet hoefde te werken. Maar de problemen werden niet opgelost. Ik heb een brief ook opgenomen in het essay van een vrouw die op de dag dat ze terugkomt thuis uit het rusthuis. Dan schrijft ze aan een vrouw die daar nog is. Schrijft ze, nou, ik ben nu thuis en ik heb bijna geen tijd gehad voor mijn middagdutje. Moet je voorstellen, vrouwen in die tijd gewoon, jonge vrouwen, 40, 50, die middagdutjes moesten doen. Dat was echt, mijn moeder moest dat ook altijd. Maar is best gek, toch?
0: Ja.
1: Dat je dat kennelijk nodig hebt. Maar deze vrouw, die schreef, ik had bijna geen tijd voor mijn middagdutje. De baby herkende mij niet meer.
0: Hmm.
1: Ook best pijnlijk. En ik ga van de week maar weer naar de huisdokter.
0: Och.
1: Want misschien heeft hij wel een oplossing. Want ik voel me helemaal niet beter.
0: Ja.
1: Dat vond ik heel verdrietig.
0: Ja. Ja, nou ja, en je zegt nu ook, hè, de baby herkende me niet meer. Het heeft natuurlijk ook enorme impact gehad, daar schrijf je ook over, op de rest van het gezin. Wat deed dat met hen als de moeder een paar weken weg was?
1: Nou ja, een huisvrouw was echt het fundament van het gezin. Als er geen huisvrouw was, dan had niemand te eten en dan waren er geen boodschappen. En dan werden de kleren niet gewassen op de hand enzovoort. Dus daar moest een oplossing voor worden gevonden. In sommige gezinnen werden de kinderen naar een kinderthuis gestuurd. Er zijn kinderen die verspreid werden over andere gezinnen. Maar ik heb ook de nodige verhalen gehoord van meisjes, jonge meisjes van een jaar of 12, 13, 14, die thuis werden gehouden uit school om alle taken van hun moeder over te nemen. Met heel grote gevolgen, want dan liepen ze enorm achter op school. Want vaak ging het niet alleen om die paar weken of soms iets meer dat moeder in een rusthuis zat. Maar die vrouwen waren al veel langer niet in goede doen, al maanden of soms zelfs jaren. Dus dan moesten die jonge meiden bijspringen. En dat leverde pijnlijke situaties op.
0: Ja. Nou zijn die rusthuizen dus voornamelijk in de jaren 50 en 60 actief geweest. Dat is dus kort na de Tweede Wereldoorlog. Wederopbouw, denk ik. Dan is er een verband?
1: Ik weet dat niet precies. Want ik ben ook een rusthuis tegengekomen dat er al veel eerder was. 1904 opgezet. En ik denk dat er ook wel meer rusthuizen waren. Maar ik weet dat na de oorlog er specifiek over werd nagedacht. Onder andere door vakbonden. Want die zagen dat de echtgenotes van hun leden, die waren meestal man. Soms echt bijna bezweken aan hun taken. Die woorden gebruiken ze. En ze dachten, die moeten we helpen, want ze kunnen nergens uitrusten. En vanuit dat idee zijn er in elk geval de nodige rusthuizen opgezet. Dat speelde een rol. Ook met de gedachte dat, ja, als een huisvrouw niet functioneerde, dan had dat invloed op het hele gezin. En ja, je zou ook kunnen zeggen op de economie.
0: Ja. Je verwijst al een paar keer naar het onderzoek dat je hebt gedaan. Maar er was eigenlijk helemaal niet eerder onderzoek gedaan, begreep ik. Wat trof je aan in je onderzoek?
1: Ik ben inderdaad geen serieus onderzoek tegengekomen naar dat rusthuiswezen en naar die periode waarin huisvrouwen uitvielen, zeg maar. Er zullen deeldingen zijn, maar er bestaat bijvoorbeeld geen... Er is geen lijst van rusthuizen. Het was namelijk georganiseerd door allerlei particuliere organisaties. Vakbonden, religieuze organisaties. Soms echt particulieren. Dus daar is geen overzicht van. Ik weet niet hoeveel rusthuizen er waren. 5
0: dus
1: of 10 of 300.
0: Niet in kaart. Je hebt
1: helemaal
0: niet. Allemaal, nee.
1: Helemaal niet. En dus ik ben me gaan richten op... een paar verhalen die ik heb gehoord. Het essay is natuurlijk ook niet zo dik dat je daar een compleet verhaal, complete geschiedenis van kunt schrijven. Wat ik wil met het essay is een beginnetje maken eigenlijk met het onderzoek. Want ik denk dat dit een verhaal is dat... Nou ja, daar hebben we het al over gehad. Het zijn geen individuele geschiedenissen. Het zegt iets over hoe er met vrouwen en met de gezondheid van vrouwen is omgegaan. En daarom denk ik dat het een maatschappelijke geschiedenis is die relevant is. En wat ik hoop is dat dit essay een beginnetje is van het onderzoek. Een aanzet tot verder onderzoek. Ik schets een palet. Ik heb bijvoorbeeld brieven gekregen van een gezin waarvan de moeder 3 keer in een rusthuis heeft gezeten. En... ik vertel wat er in dat gezin gebeurde. Maar ik hoop heel erg dat mensen die hier ervaring mee hebben... die rusthuizen kennen, die er hebben gewerkt... die iets weten van hun moeders of hun oma's... dat die verhalen willen insturen. En ik ben daarvoor een samenwerking aangegaan... met de Maand van de Geschiedenis en met Atria... het Archief voor Vrouwengeschiedenis. Dus als je verhalen hebt, als je iets te vertellen hebt... Dan kun je dat insturen. Zal ik gelijk de website zeggen?
0: Vertel,
1: die is eigenlijk heel simpel. www.projectrust.nl En dan komt die informatie beschikbaar voor onderzoekers. Ik ga daar zelf ook nog wel iets mee doen. Maar die informatie is niet alleen voor mij. Ik wil dat het bij ons collectieve geheugen gaat horen.
0: Ja, en zodat het ook dus bewaard blijft voor de toekomst. Ja.
1: Ja.
0: Want dat schrijf je ook heel mooi. Dat het idee dat deze historie wordt uitgewist, laat me niet los.
1: Ja.
0: Zeg je. Waar zit dan de pijn voor jou?
1: Dan is het net alsof dit niet is gebeurd. Terwijl, waarom weten we zoveel te weinig over vrouwenlevens? Dat is de helft van ons. Ja. Waarom is dat verhaal niet net zo belangrijk als een ander verhaal? En bovendien denk ik, als we niet weten waar we vandaan komen... bijvoorbeeld op het gebied van hoe we met vrouwengezondheid omgaan... ja, dan snappen we onze eigen tijd ook niet goed genoeg.
0: www.projectrust.nl Dus als je informatie hebt, als je familieleden hebt... die ervaringen hebben met rusthuizen... het boek Project Rust is dus verschenen bij Ambo Antos en ligt al in de boekwinkels. En ik begreep dat je ook nog door het hele land de komende maand wat lezingen geeft. Hè? In het kader van de Maand van de Geschiedenis. En de informatie daarover vind je ook op de website van de Maand van de Geschiedenis. Susanne Jansen, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Dat was muziek van Fanny Hensel Mendelssohn. Haar overture voor orkest, uitgevoerd door Women's Philharmonic onder leiding van Joan Valletta.
1: Opium met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.

Blokfluitensemble Seldom Seen speelde een deel uit de Afrikaanse suite Matongo Amnandi van de hedendaagse Duitse componist Søren Siek. Afkomstig van het album Not a Single Road uit 2019.

0: Misschien heb je er dit jaar ook wel op gestemd. Bariton Matthias Goerne zong Die Forelle van Franz Schubert. Goerne werd op piano begeleid door Andreas Hefflier. Het lied stond vorig jaar op plaats 248 in de klassieke top 400. En volgende week weet je of Die Forelle dit jaar gestegen is of juist gedaald in de lijst. Want dan hoor je de hele week de klassieke top 400 van dit jaar.
1: Bijna vergeten.
0: De Franse componiste Charlotte Sauy was bevriend met Mel Bonis en Nadia Boulanger, maar maakte toch wat minder naam dan haar tijdgenoten. Enkele jaren geleden werd een groot deel van Sauy's repertoire op cd gezet en daarmee is het voorlopig van de vergetelheid gered. Maar die muziek gaat natuurlijk pas echt leven als je het ook draait. Dus dit is een deel uit Sauy's Histoire Sentimentale, muziek voor een film die er nooit kwam.

gitarist John Williams speelde Villancico de Navidad van de Paraguayaanse componist Agustín Barrios Mangoré. En daarvoor hoorde je de finale uit het Amerikaans quintet van Antonín Dvořák, uitgevoerd door onder meer violist James Ennis.

Het Orchestre National Avignon Provence onder leiding van Deborah Waldman speelde het vijfde deel getiteld Oubli, animé uit Histoire Sentimentale van Charlotte Sauy. Dit was Opium voor vandaag. Morgen ben ik er weer, even na 7:00. En dan is mijn gast podcastmaker Marijn Landsbergen. Hij maakte de podcast De Rolstoelrovers. En daarin wordt een opmerkelijke kunstroof gereconstrueerd. Tientallen kostbare heilige beelden werden in de jaren 80 uit kerken en kathedralen in Nederland en België gestolen. Wie zat erachter? En vooral met welk motief? Morgen meer. Zometeen na 8:00 is er het avondconcert. En tot die tijd is dit muziek van Edvard Grieg, een deel uit zijn Peer Gynt-suite. En ik wens je nog een fijne avond toe.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè?
3: Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja. Het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld, hè?
3: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Victoria was 18 toen ze koningin werd. In Lord Melbourne vond ze de vader die ze nooit had. Maar over Lady Caroline, zijn beruchte vrouw en grote liefde, zweeg hij. Tot nu. Ik ben Arthur Chapin en mijn nieuwe roman Lord M ligt nu in de boekhandel.
9: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Ik ben Arthur Chapin. Mijn nieuwe roman Lord M over Queen Victoria ligt nu in de boekhandel.
9: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jetten.
1: Jetten hoopt daarom dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. 1 van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra Al-Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
6: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
7: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Toppianiste Anna Federova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtke de Jong.
10: Goedenavond en welkom bij het NTR Avondconcert. Met vandaag een opname van een concert dat het Residentieorkest afgelopen zaterdag gaf in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het orkest speelde die avond de suite Pelléas et Mélisande van Sibelius, vioolconcert nummer 8 van Louis Spohr en de klassieke symfonie van Prokofjev. En met die symfonie van Prokofjev opende het concert. Het is een werk dat Prokofjev componeerde precies tussen de februari-revolutie van 1917 en de oktober-revolutie van datzelfde jaar in. Rusland stond er niet al te best voor. Meer dan 2 miljoen Russische soldaten waren er al gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog. En dat aantal liep nog verder op. Er waren te weinig wapens, er waren epidemieën, er was enorme inflatie en aan kleding, voedsel en brandstof was er ook een tekort. In februari 1917 trad de tsaar gedwongen af en in oktober datzelfde jaar pleegden Lenin en Trotsky een staatsgreep. Epicentrum van beide gebeurtenissen, Sint-Petersburg. Nou, en te midden van dat alles werkte Prokofjev aan zijn eerste symfonie. Hij had zich teruggetrokken in een landhuis net buiten de stad, net buiten Sint-Petersburg, met een mooie tuin, bloemen, blauwe lucht en genoeg afstand van de stad om de aanslagen, de bommen en het geweervuur niet te horen. Het enige wat hem ontbrak was een piano. Maar dat zag Prokofjev zelf als een uitdaging om eens niet te componeren aan de piano. Voor Prokofjev voelde het alsof hij daarmee in de voetsporen trad van Haydn. Die componeerde ook niet aan het klavier, dat had Prokofjev op het conservatorium geleerd. Het resultaat is een symfonie die in nog veel meer opzichten door Haydn geïnspireerd is. Ook qua orkestbezetting bijvoorbeeld. En er zijn verwijzingen naar hofdansen. Prokofjev zei zelf dat hij geprobeerd heeft een symfonie te maken zoals Haydn dat gedaan zou kunnen hebben als hij in 1917 had geleefd. Dit is symfonie nummer 1, ook wel bekend als de klassieke symfonie van Sergei Prokofjev, gespeeld door het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroich.

Het residentieorkest speelde onder leiding van Leonard Elsenbroich de eerste symfonie van Sergei Prokofjev, ook wel bekend als zijn klassieke symfonie, een werk uit 1917. Je hoort een opname van afgelopen zaterdag, toen speelde het residentieorkest dit concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag. En voor het volgende werk nodigt het orkest violiste Salome Bonnema uit als solist. Bonnema studeerde 3 jaar geleden af met een 10 aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En won 2 jaar geleden de Oscar Bak-prijs, de hoofdprijs van het Nederlands Vioolconcours. En zij soleerde zaterdag in het 8e vioolconcert van Louis Spohr. En Spohr schreef dat werk in 1816, toen hij met zijn gezin onderweg was naar Italië. En zij maakte toen een tussenstop in Zwitserland, waar Spohr blijkbaar inspiratie kreeg voor dit vioolconcert. Het vioolconcert kreeg de bijnaam In Form einer Gesangsszene. Spohr heeft de vioolpartij namelijk geschreven alsof de viool een operazanger is die een dramatische aria vertolkt. En daarmee speelde Spohr handig in op de operagekte die op dat moment heerste in Italië. Dit zijn dus Salome Bonnema en het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroich.

Album Form einer Gesangsszene. Zo heet het 8e vioolconcert van Louis Spohr, waarbij de viool zich dus gedraagt alsof hij de zanger is van een dramatische opera-aria. Je hoorde Salome Bonnema, violist, solist, en het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroeg. Een live-opname van het concert van afgelopen zaterdag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het derde en laatste werk op het programma dit concert was de suite Pelléas et Mélisande van Sibelius. Sibelius schreef de muziek ooit als muziek voor bij een toneelstuk. Een toneelstuk over Pelléas et Mélisande. Een tragisch verhaal over het schuchtere meisje Mélisande. Zij wordt veroverd door Golo, de kleinzoon van de koning. Hij trouwt met haar, maar aan de melancholische althobo solo hoor je al dat Mélisande niet gelukkig is met haar huwelijk. De sfeer verandert als Mélisande de halfbroer van Golo ontmoet, Pelléas. En tussen hen bloeit al snel een intense, sprankelende, maar ook verboden liefde op. Ze ontmoeten elkaar regelmatig in het geheim, maar als Golo daar lucht van krijgt, doodt hij zijn halfbroer. Voor Mélisande loopt het ook niet goed af. Zij sterft in haar kraambed. Pelléas et Mélisande dus, de orkestsuite van Sibelius. Dit is opnieuw het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroeg.

en het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroeg. Een live-opname van het concert van afgelopen zaterdag in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het derde en laatste werk op het programma dit concert was de suite Pelléas et Mélisande van Sibelius. Sibelius schreef de muziek ooit als muziek voorbij een toneelstuk. Een toneelstuk over Pelléas et Mélisande. Een tragisch verhaal over het schuchtere meisje Mélisande. Zij wordt veroverd door Golo, de kleinzoon van de koning. Hij trouwt met haar, maar aan de melancholische althobo solo hoor je al dat Mélisande niet gelukkig is met haar huwelijk. De sfeer verandert als Mélisande de halfbroer van Golo ontmoet, Pelléas. En tussen hen bloeit al snel een intense, sprankelende, maar ook verboden liefde op. Ze ontmoeten elkaar regelmatig in het geheim, maar als Golo daar lucht van krijgt, doodt hij zijn halfbroer. Voor Mélisande loopt het ook niet goed af. Zij sterft in haar kraambed. Pelléas et Mélisande dus, de orkestsuite van Sibelius. Dit is opnieuw het residentieorkest onder leiding van Leonard Elsenbroeg.

0: Ik zei het al, het loopt niet goed af voor Melisande. En ook niet voor Pelias. Het applaus dat je hoort is voor het residentieorkest en voor dirigent Leonard Elsenbroeg. En je hoorde hun live uitvoering van de suite Pelias en Melisande van Jean Sibelius. Sibelius was trouwens niet de enige componist die zich liet inspireren door het verhaal over Pelias en Melisande. Dat is een verhaal van Maurice Maeterlinck uit 1893. Debussy baseerde zijn enige opera op dat sprookje. Maar ook Fauré en Schoenberg schreven muziek bij dat verhaal. Ja, en dit was de opname van het concert dat het residentieorkest afgelopen zaterdag gaf in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Een concert met ook het vioolconcert, het achtste vioolconcert van Louis Spohr. En het concert begon met de eerste symfonie van Sergei Prokofjev.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor het komend uur heb ik een concert dat de afgelopen juni plaatsvond in de Wigmore Hall in Londen. Een concert waarbij we teruggaan naar het Parijs van de Belle Époque van de jaren 1880 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Drie steengroene muzici bundelden voor dit concert hun krachten voor Debussy's pianotrio en Ravel's pianotrio. Debussy componeerde zijn pianotrio in G helemaal in het prille begin van zijn carrière, in de zomer van 1880, toen hij 18 was en een reis door Europa maakte. Debussy had tot die tijd alleen een paar liedjes en één klein pianowerk geschreven, dus een trio was een nieuwe uitdaging voor hem. En men dacht lange tijd dat de bladmuziek van dit trio grotendeels verloren was gegaan, maar in 1982 werd het teruggevonden. Sorry, ik heb last van een kriebelhoest en ik probeer hem te bedwingen. Maar het komt uit de nalatenschap van een leerling van Debussy. Die had de manuscripten nog gevonden. Nou, we gaan maar luisteren naar muziek, want ik moet even goed hoesten, geloof ik. Het pianotrio dus van Debussy.

Applaus voor Alina Ibrahimova, Christian Poltera en Cédric Tiberghien. Je hoorde het pianotrio van Claude Debussy. Geschreven door een nog jonge en onervaren Debussy. Een jeugdwerk dus. En je hoort een opname gemaakt op 15 juni dit jaar in de Wigmore Hall in Londen. Hierna speelden dezelfde drie muzici nog een trio. Maar dan van een volwassen Maurice Ravel. Een werk dat Ravel schreef in de eerste helft van 1914. De Eerste Wereldoorlog stond op het punt uit te breken. De dreiging was al voelbaar. Sterker nog, Ravel maakte echt haast met het afmaken van dit stuk. Zodat hij klaar was om in dienst te kunnen treden als de oorlog daadwerkelijk was begonnen. Het werk van 5 maanden deed hij naar eigen zeggen nu in 5 weken. Ravel had zich bij de luchtmacht van het Franse leger willen aansluiten, maar werd vanwege zijn leeftijd en gezondheid niet toegelaten. Maar als verpleeghulp en chauffeur konden ze hem wel gebruiken. In maart 1915, iets meer dan een maand na de première van zijn pianotrio, werd hij opgeroepen. En toch is het niet zo dat je die dreiging, die spanning van de naderende oorlog terug kunt horen in het trio. Hoewel, als je het zoekt, dan ja, vind je altijd wel aanknopingspunten. Het eerste deel zou je kunnen zien als een soort laatste dans. Voor het afscheid om naar het front te gaan. Het is een dromerig en wat somber deel. Je hoort het volledige pianotrio van Ravel door dezelfde drie muzici. Alina Ibrahimova, Christian Poltera, Cédric Tiberghien.

Applaus voor Alina Ibrahimova, Christian Poltura en Cédric Tiberghien. Je hoorde het pianotrio in A-klein van Maurice Ravel. Een werk dat Ravel schreef tijdens een verblijf in het Baskische kustplaatje Saint-Jean-de-Luz. Dat verklaart meteen ook de klanken van Baskische volksmuziek die Ravel in dit trio verwerkte. En die volksmuziek was hem sowieso vertrouwd en dierbaar, want zijn moeder kwam uit het Baskenland. Nou, tot zover de opname van dit concert uit de Wigmore Hall in Londen.

de Nederlandse Bachvereniging met het Brandenburgs Concert nummer 5 van Bach. Morgenavond komt het NTR Avondconcert live uit de Nieuwe Kerk in Den Haag. En daar speelt dan de Nederlandse Bachvereniging een concert met als thema de schoonheid van het verschil. Een concert met muziek van Bach en ook van Buxtehude en van Johann Christoph Bach en van Arvo Pärt. Nou, dat en meer morgen. Nu is het tijd voor Passaggio Late Night met Anne-Maartje Leemreis. En ik wens je alvast een goede nacht en uiteraard heel veel plezier bij Passaggio Late Night.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Het is vandaag 29 september. En dat betekent dat het Michaëlsdag is. Michaël, de aartsengel die goed en kwaad afweegt. Hij begeleidt de zielen naar het hiernamaals en stort onderweg de zondaars in het vage vuur en neemt de rest mee naar de hemel. Ja, iemand moet het doen. Maar hij is ook de engel die het voortouw neemt in het verslaan van de duivel. Een rol die later in de vertellingen ook wordt gesymboliseerd door Sint Joris die de draak verslaat. En dit alles vierden wij vroeger uitgebreid op school. We droegen dan allemaal rood en op de basisschool speelden we de hele dag de Joris spelen en aten we zelfgebakken drakenbrood. En op de middelbare school zamelden we dan collectief geld in voor een goed doel. Ik vond dat heerlijke dagen. En nu is 29 september niet alleen de naamdag van Michaël. Het is ook de naamdag van twee andere aartsengelen. Gabriël en Raphaël. En Raphaël, dat is mijn engel. Want Raphaël, dat is mijn tweede naam. En als engel is hij misschien niet zo heel zichtbaar in de meeste verhalen. Maar hij komt bijvoorbeeld nog voorbij in Goethe's Faust, wat ik dan ook als kind al een fascinerend verhaal vond. En hij schijnt ook een rol te spelen in de toneelstukken van Gijsbrecht van Amstel, dus daar moest ik me ook maar eens in gaan verdiepen. En hoewel ik in het dagelijks leven niet zo heel veel binding voel met het universum der engelen, is Raphaël toch wel ontegenzeggelijk mijn engel, al was het alleen maar vanwege die naam. En dat vier ik vandaag.

Een heerlijke uitvoering van muziek van Georg Philipp Telemann. En ik kan het dan toch niet laten, want ik vertelde net over mijn aartsengel Raphaël, die onder andere voorkomt in Goethe's Faust. En hier hoorden we op viool Isabelle Faust. En zij speelde dus het concert voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann samen met de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Vrok. En wij gaan luisteren naar het album van de week van NPO Klassiek. En ik geniet ontzettend van dit album. Er staat bijvoorbeeld prachtige muziek op van Caroline Shaw.

It's Motion Keeps van Caroline Shaw, hier gespeeld door saxofonist Andres Mather en Friends onder leiding van Pit Brosius. En dit album van Andres

It's Motion Keeps van Caroline Shaw, hier gespeeld door saxofonist Andres Mather en Friends onder leiding van Pit Brosius. En dit album van Andreas Mather, In Motion, is het album van de week op NPO Klassiek.

0: De Vrijplaat.
1: Vandaag een gloednieuw album als mijn Vrijplaat. Vorige week bracht het Nederlands Jeugd Jazz Orkest hun nieuwe cd Opus Kaleidoscopus uit. En het NJJO bestaat uit jonge muzici, aanstormend talent, conservatoriumstudenten, dat soort gespuis. En zij gaan onder leiding van Boy Edgar winnaar Reinier Baas dan als groep aan de slag. Ze gaan op tournee en zo mag elke muzikus 2 jaar meelopen in dit coachingstraject. En dat is natuurlijk een fantastische voorbereiding op het professionele beroepsleven. En ze krijgen daarbinnen ook heel veel ruimte en vrijheid voor hun eigen ideeën. Sommige van de muzici schrijven ook zelf muziek voor het NJJO en die ruimte wordt hun ook allemaal geboden. Dus het is echt een soort speelplaats voor jonge jazzmuzikanten en dat hoor je absoluut terug op die cd. En het volgende stuk is dus van een van die jonge leden. Ik vind het heerlijk. Dit is Agnes van Evan van der Veen.

Agnes, geschreven door Evan van der Veen. En dit wordt gespeeld door het Nederlands Jeugd Jazz Orkest. En dat staat onder leiding van Reinier Baas. En deze muziek komt van hun heerlijke nieuwe album Opus Kaleidoscopus. Waarop je een keur aan heerlijke klanken aantreft. Dus duik er maar eens in, zou ik zeggen. En dan duiken we nu in het overwoekerde pad van de Tsjechische componist Leos Janáček. Met pianist Andras Schiff.

0: Vier delen uit Op een overwoekerd pad van Leos Janácek. We hoorden eerst Onze avonden, daarna Een weggewaaid blad, toen Goedenacht en tot slot Het kerkuiltje is niet weggevlogen. En dat laatste deel, dat kerkuiltje, dat bezorgt me altijd een prettig kippenvel, een warm kippenvel. Want ik vind het zo treffend gevangen, al deze deeltjes, maar specifiek dit uiltje met het gevladder. En je hoort de schemer en je hoort het schrille, uilige schreeuw. Nou, echt een wonderschone wereld die Janácek hier weet te creëren.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Vandaag niet echt een brief, maar een klein stukje beschouwing van niemand minder dan Igor Stravinsky. Hij gaf namelijk ooit een serie colleges op Harvard en die zijn uitgeschreven. En wie dat heeft gedaan, ben ik echt eeuwig dankbaar, want daarmee werd Stravinsky niet alleen in muziek, maar ook in woorden een van mijn meest inspirerende leermeesters. Echt, als ik het even niet meer weet, dan raadpleeg ik Stravinsky. Ook als ik het wel denk te weten trouwens. Dus vandaag deel ik graag zo'n fijn stukje uitgeschreven gedachten van Igor Stravinsky.

Tweede les. Over het fenomeen muziek. Ik neem een heel gewoon voorbeeld. Het plezier dat je voelt als je het geruis van de wind in de bomen hoort. Het geklader van een beek, het zingen van een vogel. Dat vinden we prettig. Het verstrooit en verrukt ons. We zeggen zelfs, wat een mooie muziek. Alleen bij wijze van vergelijking natuurlijk. Maar pas op, die vergelijking gaat mank. Die natuurlijke geluiden wekken de suggestie van muziek, maar ze zijn nog geen muziek. Al vinden we ze nog zo prettig om naar te luisteren en voelen we ons haast muzici worden. Als het even kan zelfs scheppende muzici. Toch moeten we toegeven dat we ons vergissen. Het zijn beloften van muziek. En om deze waar te maken is een mens nodig. Een mens die gevoelig is voor de vele stemmen van de natuur. Maar die bovendien de behoefte voelt daar orde in te scheppen. En die daartoe met een speciaal talent is toegerust. In zijn handen zal alles wat ik niet als muziek heb beschouwd muziek worden. Mijn conclusie is dat natuurlijke klanken pas muziek worden als ze georganiseerd worden. En dit organiseren veronderstelt een bewust menselijke handeling.

Het is Serenata uit Pulcinella van Igor Stravinsky, hier gespeeld door Tapio da Sinfonietta onder leiding van Masaaki Suzuki. En dit is mijn absoluut favoriete opname van dit stuk. En ik las daarbij een stukje voor uit Stravinsky's Muzikale Poetica in de vorm van 6 lessen. Een van mijn favoriete boekjes.

0: Een klein tripje naar Ierland maakten we met deze anonieme Soggart Seamus O'Finn. Een soort langzame Ierse dans. En daarna Thurlow O'Carolan van Edward Cockeren. En dat waren Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch. Het is dinsdag 29 september, 11:45. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan, maar ik weet wel dat het vandaag precies 58 jaar geleden is dat de eerste Fabeltjeskrant werd uitgezonden op de beeldbuis. En hier is het tijd voor de Hollandse Nieuwe. En dat is deze week het album Pictures from One's Exhibition van percussionist Konstantin Napolov. Gisteren hoorden we hem al vertellen over dit grootse project. En vandaag vertelt hij je meer over zijn instrumentgroep, het slagwerk.
1: Voor mij laat dit precies zien waarom het slagwerk zo fascinerend is. Ik geloof dat we op dit moment een van de meest spannende periodes in de geschiedenis van het slagwerk beleven. Terwijl slagwerkinstrumenten tot de oudste muziekinstrumenten ter wereld behoren, is het slagwerk als zelfstandige groep binnen de klassieke muziek relatief jong. In tegenstelling tot de piano, viool of cello, hebben wij geen eeuwenlange opgebouwde repertoire en tradities. Het repertoire voor slagwerk is nog relatief beperkt en wordt eigenlijk nog steeds geschreven en ontwikkeld. Daarom moeten wij als slagwerkers veel met componisten samenwerken. Samen zoeken we naar nieuwe klanken, nieuwe technieken en nieuwe muziektalen. We zijn eigenlijk nog steeds bezig om de mogelijkheden van het instrumentarium te ontdekken en stap voor stap een repertoire op te bouwen dat de komende generaties kan blijven inspireren. En juist dat maakt deze tijd zo spannend.

Slagwerker Konstantin Napoloff samen met pianist Raf van Raat en violist Merel Verkamme. En je hoorde het Oude Kasteel uit Schilderijen van de tentoonstelling van Modest Mussorgsky door arrangeur Marijn van Prooijen in een nieuw jasje gegoten voor deze cd. En morgen hoor je meer, want dit is onze Hollandse nieuwe deze week. Pictures from One's Exhibition, een project van Konstantin Napoloff. Maar nu reizen wij af naar 1883, want toen ging de derde symfonie van Johannes Brahms in première.

Het derde deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Ja, en het is vandaag niet alleen Michaëls, Gabriëls en Raphaëls dag. Het is ook de geboortedag van de Nederlandse schrijver en dichter Ankie Pijpers. Op 29 september 1928 werd ze geboren. Ze overleed in 2008, maar ter ere van haar geboortedag vandaag een gedicht van Ankie Pijpers.

Ik wil niet lezen en ik wil niet schrijven. En iets anders meubelt deze stilte niet. Als ik geboren ben, waar zal ik blijven? En hoe ziet mij degene die mij ziet? Zal ik een plant zijn, een gebroken mes, een deurbel of een koperklank uit Hindemiths Concert in S, hoe het ook zij, de schepper dank. Ik wil niet lezen en ik wil niet schrijven. Mijn stilte komt de stilte niet te na. Als ik geboren ben, waar zal ik blijven? Verwacht niet dat ik zonder meer besta.

Een gedicht van Ankie Pijpers, die vandaag 98 jaar geleden geboren werd. En ja, ik kon natuurlijk niet anders dan een stukje Hindemiet in S draaien bij dit gedicht. En weliswaar niet zijn concert in S, want dat duurt heel lang. Maar een stukje uit de Hoornsonate in S, gespeeld door Sibylle Mani en Hans-Jacob Stameler. En van deze warme hoornklanken gaan we nog een heel stuk verder de diepte in. In deze muziek van Erwin Schulhoff wordt een nachtegaal verklankt door een contrafagot.

De basnachtigal van Erwin Schuhhoff, gespeeld door Simon van Holen. En ik krijg hier dan toch het beeld bij van een soort heel uitvergrote, reusachtige nachtegaal. Die dan toch heel wendbaar en sierlijk, zingend onze nacht opschoont. Ja, we zijn inmiddels diep in deze nacht van deze 29e september beland. Michaëlsdag vandaag. En dan staan we ook stil bij de overgang naar de donkere periode. En we vieren de herfst en de oogst. En we wensen alles wat de afgelopen maanden voor ons gegroeid heeft een goede rustperiode toe. En dat alles met de heerlijke, rustgevende wetenschap dat er straks in de lente weer licht zal zijn. Dit is Talagaisma, licht van ver, Peteris Vasks.

Daar glibbert in de hoogte van de viool het licht de verte in. Tala Gaisma, licht van ver. Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van Hannu Lintu. Het concert voor viool en strijkorkest van Peteris Vasks. En dit was het 8e deel uit dit concert. Dus als je je nog even verder wil onderdompelen in deze heerlijke strijkklanken, dan kan dat. En ik blijf nog even bij mijn aartsengelen. Voor ik je een goede nacht ga wensen, draai ik nog muziek van Gabriel Dupont. En Gabriels naamdag vieren we dus vandaag. En dit is een stukje uit de nocturne uit zijn Jour d'été.

Een stukje uit een vrolijke nocturne van Gabriel Dupont door Orchestre Philharmonique Royale de Liège. En daarmee komen we dan toch echt aan het eind van deze dinsdag 29 september. De elfjes van Henry Purcell zingen je lieflijk de nacht in met Hush No More. Ik wens je een hele goede nacht. Slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf 5 oktober, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Bees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
9: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
10: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
11: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
10: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
12: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
14: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 30 september. Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte uit met veel wagens en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op de sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets komt uit de gesprekken met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En de Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de busjes van de verdachten van het plannen van een terroristische aanslag op luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt nadat een inwoner ze met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en ze alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de bestelbusjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.